0: duels neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: drie uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. Vijf landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg twee dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. Drie mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Het weer, het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

je komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit de kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: het nieuws van 6 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: na het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53... onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Smeltkroes.

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Smelkroes. Smelkroes is er elke zondagmorgen van 8 tot 9. En de herhaling is op de donderdagavond van 6 tot 7. Het is vandaag Wezenzondag. De 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bevatten de zondag, die traditioneel de Wezenzondag wordt genoemd. Mark Hamminga doet deze morgen de overdenking en teken van de Wezenzondag. Vanmorgen doet Jeroen Posma de techniek. We beginnen deze morgen met het lied Dankt u voor deze nieuwe morgen. En dit is de uitvoering van de Nederlands Saints.

Het volkslied wordt gezongen door Pul Josefsson. 29 mei aanstaande zal Pul Josefsson optreden met de A Night of Gospel White Pul and Friends en de klinker hiernaast. Er zijn nog kaarten. Wilt u erbij zijn? Boek dan een kaartje bij deklinker.nl. U kunt nu luisteren naar het lied van Pul Josefsson. Dit is een morgen.

Beste luisteraar, we lezen met elkaar uit de Bijbel, uit het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, en daarvan hoofdstuk 15, en we lezen de versen 18 tot en met 27. En dan zegt de Heer Jezus het volgende: Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen hem niet die mij gezonden heeft. Indien hij niet gekomen was en tot hij gesproken had, zij zouden geen zonde hebben. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Indien niet de werken onder hen gedaan had die niemand anders heeft gedaan, zouden zij geen zonde hebben gehad. Maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: ze hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de vader, de geest der waarheid die van de vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. En gij moet ook getuigen, want gij zijt van de beginnen met mij. Vandaag is het de zogenaamde Wezenzondag, de zondag tussen hemelvaart van onze heiland en de komst van de Heilige Geest met Pinksterfeest. De discipelen moesten te Jeruzalem, de stad van God, wachten totdat zij kracht uit de hoge zouden ontvangen, namelijk de Heilige Geest. Alleen wanneer deze geest in ons is, kunnen we het werk doen dat de Heere ons geboden heeft. Uit eigen kracht zal het niet lukken, hoe goed of ook bekwaam we misschien ook onszelf achten. En de Heere Jezus heeft zijn discipelen in de tijd dat hij op aarde was alvast voorbereid op hetgeen dat komen zal. We hebben erover gelezen in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Johannes. En het is niet veel goeds van ons te wachten staat. Jezus begint ermee dat we gehaat zullen worden, want de mensen hebben ook Jezus gehaat. En de reden van deze haat is dat Jezus en het Heilige Evangelie ons een spiegel voorhouden. Ons laten zien wie we werkelijk zijn. Hoe we eruit zien, niet van buiten, maar van binnen. En dat is niet zo mooi, want wat we dan te zien krijgen. En veel mensen willen dat ook helemaal niet zien. Wat niet weet, wat niet deert is hun motto, en ze willen ook helemaal zich niet bekeren en zich veranderen en zich spiegelen aan onze heiland. Enige jaren geleden stond ik vlak voor de kerstdagen te wachten in een winkel, want het was heel druk en het duurde even voordat je geholpen werd. En opeens kwam er een bekende naast mij staan en we praatten zo even wat, en ik vertelde dat ik op kerstavond naar de kerk ging. Haar antwoord was: dat moet iedereen zelf weten. Het was gewoon informatief bedoeld, maar toch geprikkelde het blijkbaar in het geweten. Als ik had gezegd: ik ga naar het theater of iets anders, dan was dit antwoord er zeker niet gekomen van haar. En toch mag de haat van de wereld, de tegenstand, ons niet ervan weerhouden om getuige van Jezus te zijn. En daar wil de Heilige Geest ons bij helpen en ondersteunen. Hij is het zelfs die de woorden ons in de mond geeft. En we mogen volkomen vertrouwen op de Heilige Geest. Hij is dezelfde geest die ook in Christus was toen hij op aarde was. En heel de wereld zal het moeten weten dat de Heer Jezus gekomen is om onze zonden op zich te nemen. En dat iedereen die in hem gelooft van zonde verlost is en het eeuwige leven heeft ontvangen. Dat is de kern van onze getuigenis naar deze wereld toe. En voor iedere mens die zich tot Jezus bekeert, geldt dat dit er weer een minder is voor de duivel, de boze, die niet alleen de mensen haat, maar bovenal de Heer Jezus. Er is niemand in het heelal, in de hele kosmos, die Jezus meer haat dan de duivel,
De geest die eens Lucifer was, de lichtdrager, maar viel en de vorst van de duisternis en de leugen werd. Hij hoopt dat er zo weinig mogelijk mensen zich zullen bekeren tot Jezus en geeft hun daar van alles voor. Een mooi leven, veel plezier, veel uitjes en doe lekker waar je zelf zin in hebt en stoor je aan niets en niemand. Vrijheid, blijheid, maar het einde hiervan is de eeuwige dood. Maar daar hoor je de duivel niet over. Maar we mogen de Heere danken dat Jezus gekomen is en dat zijn Heilige Geest er is en dat Jezus spoedig zal wederkomen. Want Jezus overwinnaar en geen macht in deze wereld zal de komst van zijn koninkrijk kunnen verhinderen. U allen een goede en ook een hele gezegende zondag toegewenst. En we gaan nu luisteren naar een lied, Zingt een nieuw lied voor God de Heer.

U kunt nu luisteren naar het prachtige lied God en God alleen. Dit wordt gezongen door 1800 mannen in de Grote Kerk in Katwijk onder leiding van Bert Notenboom.

Het volgende wil ik opdragen aan alle mensen die iemand moeten missen. Iemand die omvallen is. Daarom het lied van de groep Sela, de mensen die we missen.

Het is alweer 7 jaar geleden dat onze zangeres Kinga Ban is overleden. Zij was een vrouw met een passie. Die zong uit haar hart. Daarom speciaal het lied voor Kinga Ban. En het wordt gezongen door Albert Smelt en Kinga Ban. Leef met volle teugen.

0: Want jij en ik, wij blijven samen. En blijven zingen tot het eind. Want jij bent nooit alleen.
1: Het programma is bijna weer ten einde. Maar ik heb nog twee prachtige nummers voor u. Het zijn de nummers van Mazalia Semmer, Herstel mijn eerste liefde.

Het programma is weer ten einde. Ik wil Mark en Jeroen bedanken voor hun medewerking en deze uitzending. Deze uitzending wordt aankomende donderdag herhaald van 6 tot 7. We sluiten deze morgen af met het lied van de groep Lef, Zegen ons liefde. Ik wens u een gezegende week.

0: nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Be The Name was het oorspronkelijk nummer van Elevation Worship met Tiffany Hudson onder andere. Maar dit was dus de nieuwste opwekking en ook de laatste opwekking nummer die is uitgekomen deze vorige week. Opwekking 1921 dus. U luistert weer naar een aflevering van het gospelprogramma Dabar, eigentijds muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde en elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTV Go. En ze hebben dan nog een herhaling op de donderdagavond erop van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit. En we gaan verder met nog een nieuwe van die opwekkings-cd die met Pinkster officieel uitkomt. Nummer 918, Abba Vader.

Brent Collective, ze zijn bekend en vooral geliefd door een enorme energie die ze in de muziek steken. Do It All Alone. En ze hebben daar Jervis Campbell bij als hulp gehad vandaag. En Battle Music kennen we natuurlijk allemaal, die organisatie. Martin Smith zingt erbij, ook Delirious zanger. Hannah en Paul McClure doen weer. En ze zingen over de liefde van hun leven. Love of My Life.

Ze komt uit Texas en ze heeft de stuur overgegeven, zegt ze. Want ik ben als passagier geworden in mijn eigen auto. Claire Leslie, Passenger Seat. Het volgende lied is van Emerson Day. Had er nooit van gehoord, moet ik eerlijk zijn. Werd erop geattendeerd. En het is toch een prachtig nummer. Get Behind Me. En ze wordt geholpen dit keer door Zach Williams.

twee grote namen in de gospel scene. Jen Johnson en Brooke Ligetwood waren het samen met Thank You Lord. Volgende is Aubrey Archibek, ook met de, in de battle groep, zeg maar. En zij gaat van zingen The Wonderful Bloods.

Seven Grace Music was dat met Yours Alone. We gaan gauw over naar Chris Tomlin, Jason Ingram en Pat Barrett en Rivers of Joy.

Southern Wells was dat met Breed on It. Het was zijn laatste dus voor deze, bijna laatste van deze aflevering van Dabar. Zo, we gaan nog afsluiten met de opwekking 886. Dit is onze God en graag tot de volgende keer.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

Terug naar de jaren 60 met Lulu. 77 jaar is zij inmiddels alweer, Lulu. En dit maakte zij in 1964 en het heette Shout. Luisteraars, goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondagochtend tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. En dan probeer ik een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Het is 17 mei vandaag. Op deze dag in 2012 overleed zangeres Donna Summer. En je zou Donna Summer kunnen kennen van deze. Uit de jaren 70. Dit is The Hostage.

0: Fransman Radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.
1: Ja, zo lang geleden. Ja, en de liedjes, die worden nieuwer hoor. Want we gingen naar de jaren 60 met de Honeycombs en Have I the Right. En dan de Summer draaiden we daarvoor en The Hostage. Goedemorgen, het is RTV Gulp, je radio. Je luistert naar de Gouden Middenweg, waarin wij tot de klok van 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. En ik ga nu muziek draaien uit het jaar 2000. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurt in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee een kleine terugblik. Bij een brand in het Volendamse café De Hemel tijdens de jaarwisseling kwamen 14 jongeren om het leven. En meer dan 200 jongeren raakten ernstig gewond. Het was het jaar dat de politie en douane een inval deden in een illegaal casino onder Hotel Royal York in Winschoten. En dit tot zeer ongenoegen van Winschoter Henk van der Wal, die op dat moment de huurbaas was. En het was ook het jaar 2000 dat in Ganzedijk in een gedempte put bij de voormalige woning van schrijver Richard Klinkhamer het skelet werd gevonden van zijn in 1991 verdwenen echtgenote. Klinkhamer zou later bekennen destijds zijn vrouw met een breekijzer te hebben gedood. Ja, dat was allemaal in 2000. En dit is de muziek uit 2000. Och, lekker even meezingen met Abel. Dit is Onderweg.

0: Jay and the Americans en Caramia. En daarvoor draaiden we uit 2000 alweer lang geleden Abel en Onderweg.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar Na de Gouden Middenweg. Goedemorgen, we draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 70... nou, dan zit je goed in dit radioprogramma, hoor. Ik heb er een paar meegenomen. Straks John Lennon met een liedje uit 1974. Maar eerst een gezellige meezinger op de radio. Ook uit de jaren 70. La Bionda. And one for you.

0: John Lennon, uit de jaren 70 dit. Whatever gets you through the night. Stel je toch eens voor dat John Lennon nog steeds had kunnen optreden met Paul McCartney. Wat voor leuke liedjes hadden we dan nog allemaal mogen horen? We zullen het nooit weten. Maar gelukkig hebben we deze liedjes nog. Whatever gets you through the night. La Bionda draaiden we daarvoor. En One for You en One for Me.
1: Dit is RTV Go met De Gouden Middenweg.
0: Leuke liedjes nog onderweg in dit radioprogramma. Ik ga Gerard Cox draaien. Maar ook Steeler's Wheel uit de jaren 70. En straks een gezellige meezinger van Billy Joel. Dus ik zou zeggen, stoelen aan de kant en maak je klaar voor de Polonaise. Na deze van Will Stevens. Vrouwen.

0: Liedjes van lang geleden en je zingt ze lekker mee. Zoals deze van Billy Joel en Uptown Girl. En die hoorde je na Will Stevens. En Hoy zong over Laura.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1973. Ja, we nemen even een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan dus die van 1973. Ah, dat is toch lang geleden. Dus even je geheugen opfrissen. In deze lijst stonden onder andere Alice Cooper met No More Mr. Nice Guy. De Doobie Brothers met Long Train Running. Rob de Nijs had een hit met Jan Klaassen de Trompetter. Ja, zo lang geleden dus alweer. Roger Daltrey kwam nieuw binnen met Giving It All Away. En Cliff Richard, hij stond op een met Power to All Our Friends. Nummer 17. En wij draaiden nummer 17 naar de top 40 van 1973. Deze week dus. Steeler's Wheel. Dit is Stuck in the Middle.

was 11 jaar oud toen Gerard Cox met dit liedje in de top 40 stond. En ik was ook 11 jaar oud dat ik dit liedje toen op singeltje kocht, omdat hij zo leuk was. Die laaie lichter. Vorig jaar is hij overleden. Op 85-jarige leeftijd, Gerard Cox. Steeler's Wheel draaiden we daarvoor en Stuck in the Middle with You. En dit zijn de klanken van Doe Maar. En zij zingen Is Dit Alles?

0: schenk er maar in.
1: Koffie, koffie, een lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Zeker, daar knap je van op hoor. Dus ik zal zeggen, schenkt hij er maar eenmaal in. Ja, en daar hoort natuurlijk ook een lekker stukje muziek bij, hè. Wat dacht je van deze? Nick McKenzie. En hij zingt over Juanita. Ja, en dan drink je je kopje koffie toch even wat lekkerder, hè. En geniet van je koffie, hè.

Nick McKenzie op de radio. Nou, daar word je toch vrolijk van, hè? Uit de jaren 70 dit. Juanita. Straks Johnny Cash. En die hoor je na deze van Blondie. Lekker even meezingen met Denise.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: uur.
1: Mensen, Jacob na het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheidzonderzorgen.nl. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

0: Joan Armour Trading uit 1980. Toen had zij een hit met dit liedje, Rosie. En we begonnen even na de klok van 11 uur met Skik en Sajzong op fietsen.
1: Drense Lidies op de Groningse Radio. Dat is de Muitenweert.
0: Ah, zo is dat. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste gedeelte van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondagochtend tussen 10 en 12 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Ja, zoals het liedje wat ik nu ga draaien. Pat Boone met Bernadine. Hij is 91 jaar, Pat Boone. En nog steeds, zoals ze dat zingen op zijn goudgrunners, alive and kicking. Dit liedje heet Bernadine.

0: U luistert naar De Gouden Middenweg. Jacques Pijper neemt u mee op een muzikale rondreis door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis.
1: Sometimes the world is a valley.

0: gezellige meezingers op de radio. Je hoort het zomaar twee achter elkaar. Al Martino was dit in Volare. En Pat Boone daarvoor in hij zong over Bernadine.
1: Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Immer wieder sonntags.
0: Jawel hoor, immer wieder zondags, dan komen die schönste muzikale herinneringen weer terug op de radio. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zoals deze, Potjan Dori zegt, wat een leuk liedje is dit. Natalie Cole, leuk om dit nog eens een keer weer terug te horen. And I miss you like crazy.

Als je een beetje van mijn generatie bent, dan herinner je je ook nog wel de videoclip die bij dit liedje horen. Genesis and I Can Dance. Wat een leuk liedje was dat. En over leuke liedjes gesproken. Natalie Cole draaiden we daarvoor in I Miss You Like Crazy.

het is RTV Go op je radio en ik gooi grunnigse muziek draaien. De bende van Buffalo Bill. En zou je zingen over 1000 keer een piek.

0: is de Gouden Middenweg. Presentatie Jacques Pijper.
1: Ja, goedemorgen. Leuk dat je er nog steeds bij bent bij de Gouden Middenweg en bij je radio. En de muziek die wij draaien in dit radioprogramma is onbeperkt houdbaar. En daarom hoorde je de Beatles zojuist met Doing What You Were Doing. En over onbeperkt houdbaar gesproken, de Jacksons. Zij zingen straks Lovely One. Maar hier is deze van Bluff. En zij zingen over misschien niet de eeuwigheid.

0: dit liedje hoor niet zo vaak van de familie Jackson. Ik dacht van, weet je wat, ik ga hem draaien deze keer. Lovely One heette het. Komt uit 1980, The Jacksons. En Bluff draaiden we daarvoor en misschien niet de eeuwigheid.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1966. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1966. Echt heel lang geleden. 60 jaar geleden, kerst iets voorstel. Nou, even je geheugen fris hoor. In deze lijst stonden onder andere The Who met Substitute. The Rolling Stones. Ja, 60 jaar geleden waren ze er ook al bij. Met As Tears Go By. Nancy Sinatra zong These Boots Are Made For Walking. Boudewijn de Groot. Hij was er 60 jaar geleden ook al bij. Hij had een hit met Weltrusten, meneer de president. Golden Earring kwam nieuw binnen met If You Leave Me. En de Beach Boys, zij stonden op een met Sloop John B. Nummer 16. En die gaan we draaien. De nummer 16 uit de top 40 van deze week. 60 jaar geleden. The Love in Spoonful is dit. En Daydream. MUZIEK

oftewel is ook schitterend. En ze zongen over halfvol. En daarvoor The Lovin' Spoonful en What a Day for a Daydream. Ah, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Salt and Pepper. Dus ik dacht van, weet je wat? Mag wel eens een keertje weer. Salt and Pepper op de radio. Dit liedje heet You Showed Me. En dat was een hit in 1992. En als je de tekst kent, mag je lekker meezingen met Salt and Pepper. And You Showed Me.

In het kader van 3 op een rij, daarvan word je blij. Draaiden we achtereen volgens Salt and Pepper met die hele leuke You Showed Me. Cloud uit de jaren 70 in Substitute. En zojuist gedraaide Rocksteady Crew. En Hey You, Rocksteady Crew. Zeg, en daarmee is er alweer een einde gekomen aan het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met Eric Clapton. En hij zingt over cocaine.

0: 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarmee raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu muziekarchief met Tony Smallebroek.

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt weer goeiedag tegen al die muziekliefhebbers die weer aan de radio zitten. Mooi dat jullie er zijn. Wat gaan we vandaag doen in Muziekarchief? Nou, we gaan terug naar 89 en gaan dan ook even een stukje van 90 en 91 zo in de loop der tijd meenemen. Daar hebben we straks muziek van Lisa Stansfield, we hebben Wendy en Lisa, we hebben Concrete Blonde, we hebben Pat Benatar en Seal komt ook voorbij. Natuurlijk hebben we de vaste rubrieken, de geschiedenis van de larpschijf ergens in het programma en in het midden van het programma de muzikale tv-tips. En in de cover gaan we even een telefoonnummer bellen. Maar daar hebben we straks veel meer. Ik zou zeggen, blijf lekker aan uw toestel, blijf lekker meegenieten van een Muziekarchief.

En dan beginnen we dus met de Engelse zangeres Lisa Stansfield. Die presenteerde ooit het Engelse kinderprogramma Razzmatazz. In 1983 richt ze samen met haar schoolvrienden Andy Morris en Ian Devaney de groep Blue Zone op. Succes hebben ze alleen in de omgeving van Manchester. En in 1989 neemt de band met het productieteam Cold Cut het nummer People Hold On op. En dat wordt een grote hit. Daarna krijgt Lisa Stansfield een solocontract aangeboden, maar die Morris en Devaney die blijven haar componisten, muzikanten en producers. En samen scoren zij een hit met All Around the World. Begin 1990 wordt het zelfs een nummer 1 hit hier in Nederland.

Lisa Stansfield als opener van een muziekarchief voor vandaag. All Around the World was de titel. Uit 1989, zoals gezegd. In april 1989 verscheen de single It's the First Time van Lois Lane. En dat was na My Best Friend, de tweede single van hun debuut solo studioalbum, moet ik zeggen. De zussen Suzanne en Monique Kleeman die schreven de tekst samen met Evert Abbing, die ook de muziek voor zijn rekening nam. De band Lois Lane werd trouwens opgericht in 1984 door Monique, samen met haar toenmalige vriend Tijn Tauber en die Evert Abbing. En later kwam oudere zus Suzanne er ook bij. En als finalist van de Grote Prijs van Nederland kregen ze in 1987 een contract bij WEA Records. En de eerste single die daaruit gebracht werd, heette Break It Up. Dat bleef steken in de tipparade. Maar een grote succes voor Lois Lane kwam natuurlijk met de titelsong van de film Amsterdam. Maar ondertussen stopt dat platenlabel WEA en zet Lois Lane dus zonder contract en brachten ze My Best Friend eigenlijk eerst uit in eigen beheer. Maar door het succes ook overal kregen al gauw een paar platenmaatschappijen interesse en zo tekenen ze dan een contract bij Polydor Records en daar brachten ze dat studioalbum uit, de debuutalbum op. En daar staat dus ook officieel dan ook deze plaat op. It's the First Time.

Time. Dit waren de dames van Lois Lane en ze zijn nog steeds actief. Dat brengt ons wel bij de cover voor vandaag. Ik zei al een telefoonnummer daarin, 634-5789. En dan staat er officieel achter nog tussen haakjes Soulville USA. En dat is een klein grapje van de componisten daarvan. Want dat is eigenlijk de bijnaam van de Stax Records Studio in Memphis. En dat grapje was een beetje omdat Motown Records, de grote soul toestand natuurlijk uit Amerika, die had als bijnaam Hitsville USA. Dus dat was het. Geen idee waarom dat Soulville USA erachter geschreven moest worden. Het werd trouwens gedaan, die grap. En dit hele nummer werd geschreven door Eddie Floyd en Steve Cropper. En zij waren daarvoor dan weer geïnspireerd door het nummer Beachwood 45789 van de Marvelettes uit 1962. En die twee singeltjes worden ook wel eens een keer door elkaar gehaald, omdat die nummers zoveel op elkaar lijken. Het nummer werd voor het eerst opgenomen in 1966 door de soul-legende Wilson Pickett. En hij deed dat voor zijn album The Exciting Wilson Pickett. En als single bereikt het in Amerika de eerste plaats in de Black Hitlijsten, zoals die tijd nog genoemd werden, en de 13e plek in de Hot 100. Later zouden ook Otis Redding en Eddie Floyd er onder andere covers van opnemen, want zo heten ze dan natuurlijk, ook al heb je hem meegeschreven. Wilson Pickett was trouwens met 634-5789 ook te zien in de bekende film Blues Brothers 2000. En de coverversie voor vandaag is afkomstig van niemand minder dan Tina Turner samen met Robert Cray. Zij nam het op als deel van haar Break Every Rule TV special. En waarin ze samen met de zanger en bluesgitarist Robert Cray dus haar versie zingt van een aantal klassieke soul nummers. Later verscheen het op single en verscheen het ook op haar album Tina Live in Europe uit 88. En die versie die bereikte dan weer hier in Nederland de top 40 en wel de 15e plek als hoogste notering. Daar gaan we ook eerst naar luisteren, naar 634-5789 van Robert Cray en Tina Turner. En daarna dezelfde titel van de originele artiest Wilson Pickett. Oh.

En dan nu het origineel.

0: 6345789, dat is mijn nummer. Nou, het is niet helemaal waar, het is gewoon een fictief telefoonnummer. En bovendien was het in de jaren 60 waarschijnlijk. Hebben ze ook in Amerika de nummers allemaal een beetje uitgebreid. Maar goed, tot zover de cover voor vandaag. Want we luisteren naar eerst Tina Turner en Robert Gray. En daarna het origineel van Wilson Pickett van het mooie het telefoonnummer.
1: Dit is Muziekarchief.
0: En dan gaan we verder met Wendy Melvoin en Lisa Coleman. Die kennen elkaar al sinds de kindertijd in Los Angeles, waar hun ouders werkten als sessiemuzikanten. En die namen natuurlijk vaak de kinderen mee naar de studio toe. Zo werkt dat in zo'n gezinnen. Wendy groeide meer op met de jazzmuziek en Lisa meer met de klassieke muziek trouwens. En Lisa Coleman werkte vanaf 1979 samen met Prince. En vanaf 1984 doet ook die Wendy Melvoin mee in de band van Prince. Als in 1986 Prince het de tijd vindt om zijn groep op te doeken en een andere pad te nemen en andere muzikanten erbij te nemen, gaan Wendy en Lisa samen als duo verder. Ze debuteren in de Nederlandse top 40 met het nummer Waterfall. En ook de opvolger Sideshow wordt hier een hit. 1989 is hun succesvolste jaar. En daar zitten we nu in wat muziekgief betreft. Ze hebben dan namelijk twee top 10 hits hier in Nederland. Lolly Lolly en deze Are You My Baby.

dat is de titel natuurlijk ook. Nee, dat zijn Wendy en Lisa, of eigenlijk dit waren Wendy en Lisa. En zij brengen natuurlijk de invloeden van Prince duidelijk mee in hun muziek. En laten we dan ook maar naar de man zelf toe gaan. 1990 brengt Prince namelijk zijn 12e studioalbum Graffiti Bridge uit. En dat is de soundtrack van de gelijknamige film. Bijna alle nummers werden natuurlijk door Prince zelf geschreven en geproduceerd. En het album kreeg vooral zeer goede kritieken. In de film zien we trouwens de hoofdrollen voor Prince, Morris Day en Ingrid Chavez. En van het album worden twee tracks uitgebracht als single New Power Generation en Thieves in the Temple. En in de laatste nummer is de mondharmonica van Lester Chambers te horen. Die speelde dat niet live mee tijdens de opnames van Prince in de studio. Want daarvoor gebruikte Prince namelijk een sample uit het nummer I Can't Stand It uit 1967 van die Chambers Brothers. Thieves in the Temple zou ook in onze top 40 terechtkomen. Daar stond het 6 weken genoteerd en bereikte de 5e plaats.

0: we daar aan spoelen. Thieves in the Temple Tonight van de Gravity Bridge album van Prince. En dat brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. Nou, het is een behoorlijk lijstje geworden eigenlijk wel en zeer afwisselend. Vanavond op NPO 1 natuurlijk om 9 uur het Eurovisie Songfestival. De finale rechtstreeks vanuit de Wiener Stadthalle in Wenen. En op de BBC 2 hebben ze maar heel weinig van. Die zenden dat natuurlijk wel allemaal uit. 10 minuten voor 12 een LGBTQ+ hit at the BBC. Met opnames van sterren als George Michael, Boy George, Freddie Mercury, Beth Ditto en Barry Manilow. Dan gaan we naar de zondagavond toe. 8:45 op VRT 1. De Pommelien Thijs in de Afwasdoom. Verslag van de concerten van deze succesvolle Belgische zangeres in de Afwasdoom in Antwerpen. Op BBC 2 om 11 uur Later with Jules Holland. Start van een nieuw seizoen met optredens van onder andere Niall Horan, Squeeze Tomorrow alias Aurora en Tom Rowlands van The Chemical Brothers. En verder Aja Monet en Get Down Services. Dus weer een hoop lekkere onbekende beentjes. Tenminste wat ons betreft, maar dat is dan wel weer de ontdekking waard. Gaan we naar de maandagavond toe. 7:45 op ARD. Udo Rebel, rockstar und icoon. En dat is een documentaire van 90 minuten maar liefst over het leven van, en de carrière en de betekenis van Udo Lindenberg, die 80 jaar geworden is of binnenkort wordt. Ik ben het even de datum even kwijt. Maar goed, wij gaan ondertussen door naar de dinsdagavond. VRT Canvas, 10 minuten. Dat is de tijd. 9:45. De Michael Jackson Story, deeltje 3. Resurrection heet hij. En dat gaat over zijn dood en terwijl hij plannen had voor een grote comeback. Het is trouwens, ik zeg elke week een herhaling, wat eerder al uitgezonden is op de BBC. Woensdagavond NPO 1, 8:55. De Musical Awards Gala 2026. Met de uitreiking natuurlijk, maar ook met diverse optredens. Daarom nemen we even mee. En dan hebben we de meeste tv-tips voor de vrijdagavond. Meestal hebben we dat voor de zaterdag, maar nu voor de vrijdagavond. We beginnen op NPO 3 om 8:55. Holland zingt Hazes. Met André en Roxane Hazes natuurlijk, maar ook Jeroen van der Boom, Mart Hoogkamer, Snelle, Xander de Buissonnier, Numida en Danny de Munk. Dan diezelfde zender, maar om 11:20. Delton's Dream, dat is een beetje een bijzondere uitzending. Documentaire waarin Delton Harris, de winnaar namelijk van de X-Factor UK, die werd 4 jaar lang gevolgd. En daar is te zien hoe hij worstelt met zijn carrière, maar ook met zijn seksualiteit en zijn mentale gezondheid. En wat hij allemaal meekrijgt als winnaar natuurlijk. Niet op dezelfde zender. BBC 2, een uurtje later, 12:20. Radio 1's Big Weekend, met het concert van Fatboy Slim als opener van dat Big Weekend Festival. Dan Arte, 9:45. Dus je moet even terug in de tijd dan. De Gypsy Kings die komen dan ook voorbij. En ik heb ook nog 11:20 Shakira met haar tournee. Die Oral Fiction tournee uit 2006-2007. En dat zijn dan ook wel weer herhalingen. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
0: Ja, en die gaat het met je hebben over de groep Concrete Blonde. Die komt oorspronkelijk uit Los Angeles en ze begonnen hun carrière als Dream Six. En later werd dat The Dreamers. En die bandnaam, Concrete Blonde, die werd bedacht door R.E.M. zanger Michael Stipe. En bandleden van Concrete Blonde zijn zangeres Jonette Napolitano, gitarist Jen Menke en drummer Harry Ruskakov. En die laatste werd in 1990 vervangen door Paul Thompson. En dan denk je, hey, die naam ken ik. Hoop ik voor je, want dan ben je echt de kenner. Want als een ex-lid van Roxy Music. Samen nemen zij het album Blood Lettering op met daarop de single Joey. En dat nummer gaat over het leven van een alcoholist.

Joey, I'm not angry anymore. Concrete Blonde zong dat allemaal in 1990. We gaan verder met Iggy Pop. En die kennen we vooral hier in Nederland natuurlijk van de single Lust for Life. En zijn opzienbarende optreden daarmee in Top Pop destijds. Maar hij was ook succesvol met zijn band The Stooges. Zijn samenwerking met David Bowie is natuurlijk vermeldingswaardig. En verder had hij andere solo-hits met onder andere Passenger en A Real Wild Child. In 1990 brengt hij zijn 9e solo-album uit, Brick by Brick. En daarvan verschijnt op single het nummer Candy. En dat is een duet met Kate Pearson. En dat is dan weer de zangeres van de B-52's. Die kennen we hier in Nederland waarschijnlijk van het nummer Love Shack, Cool Good Stuff en natuurlijk Meet the Flintstones. Iggy Pop zei ooit dat met Candy dat hij daarmee 1 goede popsong in zijn hele carrière had geschreven. Gewoon degelijk, goed, netjes nummer. Nou, gaan we naar luisteren dan. Hier is Iggy Pop en dame Kate Pearson. En hier is Candy.

0: van...
1: Met Alarm schrijft deze keer van 18 mei 1991. Toen werd er gekozen voor Pat Benatar met A True Love. En Pat Benatar, die kennen we natuurlijk van die hele grote hit Love is a Battlefield, maar ook van Invincible. En doen we even een stukje van haar carrière tot dusver. Ze werd op 10 januari 1953 als Patricia May Andrzejewski in de wijk Greenpoint in Brooklyn, New York geboren. Haar vader was een Poolse immigrant en haar moeder kwam uit Ierland. Pat Benatar studeerde eerst operamuziek. En op haar 19e trouwde ze al met haar jeugdvriend Dennis Benatar. En die naam hield ze aan als artiestennaam natuurlijk. Ze studeerde dus naast haar werken zing ze ook nog in diverse gelegenheden in de nachtclubs tot aan musicals. En 1977 wordt ze ontdekt tijdens een talentenjacht in New York. In 1978 tekende ze een contract bij Chrysalis Records en ze debuteert dan met het album In the Heat of the Night. Met daarop haar eerste single hit hier in Nederland en die heet It I Need a Lover. Daarna verschijnen nog enkele albums en heeft natuurlijk die succesnummers die ik net al noemde. En ze krijgt diverse Grammy-onderscheidingen. In 1991 verschijnt het gelijknamige album van onze alarmschijf True Love van Pat Benatar. Dat is een combinatie van covers en originele zogenaamde jump blues nummers. En ze nam het op met haar man en gitariste Neil Garialdo en drummer Myron Krombacher, toetsenist Charlie Gariano en bassist Chuck Dominanco, percussionist Lenny Castro en The Room Full of Blues blazers. Sexy. En die gaan we allemaal horen in True Love. En dat is een heel ander nummer dan dat we van herkennen in Love is the Battlefield. Luister maar eens. Pat Benatar.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
1: Ja, die is nog bij je tot aan het volle klokuurtje, zou ik maar zeggen. En we hebben nog... we gaan even naar het Engelse plaatsje Paddington. En daar komen vele beroemde mensen vandaan. Maar één daarvan is de zanger Seal. Zijn vader is een Nigeriaanse immigrant en zijn moeder is afkomstig uit Brazilië. Tot zijn vierde groeide hij trouwens op bij een blank pleeggezin. Vervolgens woont hij een tijdje bij zijn moeder, daarna een tijd bij zijn vader. En op zijn 15e verlaat hij het huis. Na de middelbare school studeert hij architectuur en een opleiding tot ingenieur. Maar zijn muzikale carrière begint in 1989 als hij demo-opnames naar platenmaatschappijen gaat sturen. En dan volgt in 1990 natuurlijk de top, zeg maar, op dat moment, als die zanger is van de Adamski hit Killer. Zijn eigen solo debuutsingle is Crazy van zijn debuutalbum. En dat komt in datzelfde jaar 1990 uit. En dat wordt dan in januari 1991 een nummer 1 hit. En dan moet er weer een opvolger komen. En dat wordt de tweede single van dat album. Dat brengt hij uit op 1 april 1991. En heet Future Love Paradise.

Future Love Paradise. Van Seal was dat. En dan gaan we muziekje even afsluiten met de Amerikaanse singer-songwriter Crystal Waters. Zij had in de zomer van 91 een nummer 1 hit hier in Nederland met A Gypsy Woman, She's Homeless. Een nummer dat ze schreef samen met Neil Conway. En Crystal Waters komt uit een muzikale familie. Haar moeder Ethel was in de jaren 40 een succesvolle zangeres en actrice. Haar vader was een jazzmuzikant en haar oom was saxofonist bij de groep MFSB van Philadelphia Records. En tijdens haar werk kreeg Crystal via een neef van een collega, ja, zo kan het lopen, een contract bij een opnamestudio als achtergrondzangeres. En daarom komt ze in contract met de producers team Basement Boys. En samen bedenken zij dan weer de combinatie van house muziek met invloeden van jazz en blues muziek. En dat is allemaal te horen op dit nummer Gypsy Woman, She's Homeless. En daarmee sluit de muziekarchief af. Tot de volgende week.

0: Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht en daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussower gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussower het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussower dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde.

0: parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Sport, nieuws en gezellige muziek.
3: Tot 5:00.

0: Wham in de gezellige zondagmiddag. Wake me up before you go-go.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag. En hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. We zijn weer tot 5 uur met vandaag natuurlijk weer aandacht voor het amateurvoetbal. En het is hartstikke spannend in de derde klasse. En wie wordt er nou kampioen? Is dat Stadspark, wat vandaag tegen Heilig Allee speelt in de stad Groningen? Of is dat de VV Sellingen, die ook thuis speelt tegen Nieuwbuinen? En verder is het ook nog steeds spannend in de vierde klasse B. BNC heeft nog kans op het kampioenschap. Ze spelen vandaag thuis tegen Drieborg. Maar ze moeten wel met meer dan 20 doelpunten verschil winnen om Veleveen nog voor te blijven. Veleveen speelt in en tegen Gieterveen. Veleveen heeft dus het kampioenschap vrijwel binnen. Maar ondertussen zeggen ze in Gieterveen ook, ja, wij kunnen de punten ook goed gebruiken. Want anders degraderen we misschien uit de vierde klasse B. Nou, we blijven het allemaal volgen vanmiddag. Verder hebben we natuurlijk het regionale nieuws om 3:30, 4:30 en 4:30. Gevolgd door het weerbericht. En zometeen ook de agenda om 2:15. Maar eerst gaan we verder met muziek van Zoe Livé. En sluit me in je armen.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Boogie Box High en Jive Talking. En daarmee is het bijna 14 minuten over 2 geworden. En dus gaan we even kijken wat er vanmiddag allemaal te doen is in de regio. Nou, je kan in Winschoten vandaag naar de Dag van het Park. Diverse verenigingen presenteren zich in het Stadspark. En er zijn heel veel activiteiten. En dan kun je terecht nog tot 5 uur vanmiddag. Verder is het feest in Rhederbrug. De Hemelvaartfeesten hebben vandaag hun laatste dag. Vandaag is er tot 5 uur markt en vrijmarkt. En live muziek daarbij van Peter Geurts. Verder kun je in Frieschalo naar de Oldtimer Dagen. Daar is ook de laatste dag van vandaag tot 5 uur. Gratis toegang. En je kan ook terecht in Musselkanaal bij de Snikkerweek. Die beleeft vandaag ook zijn laatste dag. En even kijken, vanavond is er nog een evangelisatiedienst van Veen tot Feest. Door Samenkerk staat hier op het W. Diemerplein. Goed, om 7 uur vanavond. En de mensen die uit Musselkanaal komen, die zullen die afkortingen wellicht begrijpen, denk ik, beter dan ik op dit moment. Goed, dan is er het Feest van de Geest. Tussen Hemelvaart en Pinksteren exposeren kunstenaars uit allerlei disciplines nieuw gemaakt eigentijds werk in 20 kerken in Groningen en Noord-Drenthe. Daar kun je ook tot 5 uur vanmiddag terecht. Voor de locaties kun je terecht op feestvandegeest.nl. En tenslotte is er een blues-evenement straks om 3 uur bij Siep & Co. in Pekela. De Big Belly's Blues Band en de band Blues Heat geven onafhankelijk van elkaar een concert van circa 45 minuten. Toegangskaarten zijn te bestellen via www.bluesinpekel.nl. En natuurlijk kun je de agendatips nalezen op westerwoldeactueel.nl. Hier zijn Pink en Willow.

0: Pink and Willow en Cover Me in Sunshine. Ja, we gaan voetballen, want ik begreep dat er net telefoon was. En dat was de dame die bekend is van TV Noord tegenwoordig. Filke Bergman.
1: Ja, jij ook, Michiel, hè? Jij bent net zo bekend als ik.
0: Ja, alleen mijn stem.
1: Alleen jouw stem, inderdaad. Ja, nou hadden ze mooi gemonteerd, hè? Was leuk.
0: Ja, ik vond het prachtig om te zien.
1: Absoluut. Ja, vorige week ging het dus niet door, ondanks de prachtige reportage van TV Noord. En vandaag zijn we in Gieteveen. En ja, we hoeven niet eens te winnen waarschijnlijk, want BNC moet dan met 18 of 19-0 winnen. Maar goed, daar is het al 2-0, krijg ik door. Mijn dochter staat daar langs de lijn. Dus die staat al met 2-0 voor tegen Drieborg. Maar wij hebben hier gelukkig ook gescoord. En als we winnen is er helemaal niks aan de hand. We hebben al een paar aanvallen gehad die op niks uitliepen eigenlijk. Maar kort geleden scoorde Alwin Prusten dan de bevrijdende 0-1.
0: Kijk, de eerste klappers en daalden waard, zeggen ze dan.
1: Zeker.
0: Oké.
1: Ik hou je op de hoogte.
0: Goed zo, dankjewel. Willeke Bergman vanuit Gieterveen dus. Gieterveen tegen Veleveen. 0 tegen 1. En BNC is begonnen aan een 20 doelpunten verschil die ze moeten maken. 2-0 is het tegen Drieborg. En dit is André Hazes.

0: leven vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.
1: Ja, de eerste klap is een daalde waard, dat is waar. Maar ja, het is een tegengoal, Willeke.
2: Ja, absoluut, ja. Even een onachtzaamheidje in de verdediging. Meer aanvallers in het groen van Gieterveen dan verdedigers van VLV. Ja, en wie moet nu wie dekken? En toen kreeg een Gieterveen-speler de bal voor de wreef. En die schoot van verre afstand raak. Thomas Klungel kon er niks meer aan houden. Het staat hier nu 1-1.
1: Ja, oké. Okay. En Gieterveen kan de punten ook wel goed gebruiken, hoor ik. Hè?
2: Ja,
1: want die strijden tegen degradatie ook.
2: Ja, die moeten er anders om voetballen. Dus dat is ook nog. Die hebben ook alle reden om deze wedstrijd winnend af te sluiten.
1: Oké, okay, nou, we blijven het volgen. Dankjewel, Willeke.
2: Joe.

muziek van Free en All Right Now. En daarvoor hadden we nog André Hazes met De Vlieger. Ja, het is natuurlijk aan de gang op heel veel voetbalvelden. Er wordt druk gevoetbald, de laatste competitieronde. Maar dat geldt nog niet voor de tweede klasse Hamersokanaal tegen VKW. Die spelen ook volgende week maandag nog, op tweede Pinksterdag. Maar goed, Hamersokanaal tegen VKW staat nu 0-2 in de derde klasse. En daar is het wel de laatste dag. Daar is het overal nog 0-0 in onze regio. Behalve Groningen Boys tegen Gieten, daar is het 0-4. En Stadskanaal tegen Noordster kent al een tussenstand van 1-0. Ook in de derde klasse OFC Trapel 96 vandaag tegen Twedo, die inmiddels kampioen is. Ook daar is het nog 0-0. De vierde klasse B, daar is het dus 1-1 bij Willeke. Gieterveen tegen Veleveen. En ook BNC tegen Drieborg. Het is inmiddels 3-0 daar. Engelbert tegen VKW. Engelbert tegen SPW's 2-2. En Buinen tegen Westerwolde nog 0-0. Dan de vijfde klasse C. Wedde tegen Ieder de Punt 0-0 nog. En ook DWZ tegen FVV is 0-0. En van Bellingwolde en Pekel de Boys hebben we nog geen tussenstand. JVV weten we wel in de vijfde klasse D tegen de Treffer 16. Daar is de tussenstand 1-0. Goed, we gaan zo meteen naar het nieuws en het weer toe. Maar tot die tijd nog Van Velzen en Baby Get Higher.

0: van Velsen en Baby Get Higher. Ja, we gaan naar het nieuws. Het is 3:01 in de gezellige zondagmiddag. En dus tijd voor het regionieuws. De zaak rond de 2 mishandelde kinderen in Stadskanaal heeft diepe indruk gemaakt op de inwoners van het dorp. Terwijl 2 personen van 31 en 33 jaar vastzitten op verdenking van ernstige kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving, tonen inwoners massaal hun medeleven met de slachtoffers. De 2 kinderen zijn inmiddels op een veilige geheime locatie. Ook een oudere broer van het meisje is elders ondergebracht. De beide verdachten zitten sinds 14 mei vast en verblijven momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Tijdens een ingelaste persconferentie liep burgemeester Sloots inwoners op om het recht niet in eigen hand te nemen. Tegelijkertijd laten veel inwoners zien dat hun verdachten vooral uitgaan naar de kinderen. Via sociale media ontstond een oproep om knuffels neer te leggen bij de betrokken locaties. En daar werd massaal gehoor aan gegeven. Ook zijn inwoners bezig met een inzamelingsactie voor speelgoedknuffels, boekjes en andere cadeautjes voor de kinderen. Volgens de initiatiefnemers is het doel om de slachtoffers een klein lichtpuntje te geven naar alles wat ze hebben meegemaakt. Daarnaast wordt er gesproken over een stille tocht in Stadskanaal, maar die plannen zijn op dit moment nog niet concreet. Vanwege een gaslek in een buurtkringloopwinkel aan de Rivierenhof in Groningen zijn gisteravond meerdere flats ontruimd. In de winkel was een behoorlijk gaslek ontstaan. Meerdere flats in de omgeving moesten worden ontruimd. Nadat het gas was afgesloten, moest het pand nog worden geventileerd, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Er moesten enkele ruiten worden ingeslagen om het gas uit het pand gecontroleerd af te voeren. Aan het begin van de nacht was de situatie onder controle en konden de bewoners weer terug naar huis. Bij een ongeluk op de Dorpstraat in Zuid-Laterveen is vrijdagmiddag een 78-jarige automobilist uit Gieten om het leven gekomen. Dat heeft de politie gisterochtend bekendgemaakt. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en botste tegen een boom. Hij was de enige inzittende van de auto. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl. Dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. In de loop van de middag en vanavond zal er geregend wat regen of motregen vallen. Er zijn geen zware buien mee, maar het wordt soms druilerig. En tot middernacht kan er in totaal 3 tot 5 mm aan regen vallen. Daarbij wordt de temperatuur nog redelijk. Het wordt vanmiddag een graad of 15 bij een zwakke tot matige zuidenwind. Vannacht en morgen blijft het front boven onze omgeving. En dan is er ook veel bewolking met regelmatig regen of motregen. Dat geldt morgen vooral voor de ochtend. En er kan morgen meer dan 5 mm aan regen vallen. Morgen is het 14 graden en dan staat er een zwakke tot matige zuidenwind. En er is telefoon, begrijp ik. Ja, we gaan weer naar Willeke. Ja,
1: Willeke.
0: Bij Gieterveen tegen Villeveen.
1: Ja. Nou, al een paar momentjes best wel spannend geweest hier om een tegengoal te krijgen. De verdediging heeft het moeilijk vandaag, af en toe met een aantal uitbraken. Maar ze hebben ook hele goede aanvallen en die was zojuist, werd heel goed afgewerkt. Een schot van Jesse Bergman werd nog gepareerd door de keeper. Alwin Prusen stond op de goede plek. Volgens mij was het Alwin, ik weet niet 100% zeker. En die scoorde de 1-2. En BNC Drieborg is al 4-0, dus die zijn wel op koers daar.
0: Ja, ze proberen het wel, dus begrijp ik, ja.
1: Ja, ja. Dus, maar hier is het voorlopig een goede stand. 1-2.
0: Goed, dankjewel, Willeke.
2: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Ja, Bob Seger, All Time Rock'n'Roll. En de voor beloofde lans van Bob Hadders en de Nozems. Het is niet alleen amateurvoetbal wat de klok slaat vandaag. Ook is er, even zien, is er natuurlijk de laatste ronde in de Eredivisie. Alle wedstrijden worden nu op dit moment tegelijk gespeeld. Ze zijn om 2:30 begonnen. En ik zag ook net eventjes in de flits dat ook vandaag afscheid wordt genomen van Ron Jans. Die zijn laatste trainersbaantje had bij FC Utrecht. En daar wordt volgens mij ook afscheid van genomen nu in de wedstrijd van Utrecht tegen Fortuna Sittard. En ook speelt FC Groningen. Dat doen ze in Almelo tegen Heracles. En daar is Groningen op voorsprong gekomen. Van der Werf die scoorde in de 3e minuut van de wedstrijd. Goed. En verder in het amateurvoetbal zag ik nog dat in de 3e klasse N actief tegen MOVV nu 0-1 is geworden. Stadskanaal tegen Noordster 2-0. Stadskanaal heeft er eentje bijgemaakt, zullen we maar zeggen. En Engelbert tegen SPW, daar staat het nu gelijk tussen stand 2-2. Wij gaan verder met muziek van Snelle. Laat het licht aan.

0: Ja, we onderbreken snel even voor een doelpunt. En dan zou je zeggen, daar is Willeke weer. Nee hoor, Herman is vandaag ook op pad. Herman, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, bij welke wedstrijd ben je eigenlijk vanmiddag?
1: Ja, ik ben bij de toppers in die derde klas natuurlijk. O, Trapel tegen Tweedo.
0: Ah.
1: Ja, en Tweedo is natuurlijk al kampioen. Maar op zich een leuke wedstrijd. Ik ben een paar kleine plaatstootjes geplaatst aan beide kanten van de verdediging. Maar de eerste goal was in de 37e minuut. Was het Dien Schulte die een bal losliet. En die ging precies over keeper Nika B1. En zo was de stand 1-1. Nou, vervolgens de aftrap van die goal. Aan de rechterkant werd Mitchell Davis in stelling gebracht. En een goede voorzet. En ik was Karam Abdounain die de 1-1 scoorde. Dus en zo hebben ze iedere keer weer 1-1 gescoord.
0: Kijk, 1 tegen 1. Oké, dankjewel Herman.
1: Ja,
0: bij FC Trapel 96 tegen Tweedo dus. En hier is Fun Factory. I want to be with you.
2: Check it out, check it out.

0: En opnieuw gescoord bij FC Trapel 96 tegen Twedo Hermans Limbach.
1: Ja, Trapel komt op voorsprong net voor de rust in de 44e minuut. Karam Abdoenijn werd weggestuurd door Sven Klavers. En vervolgens scoorde beheerst in de benedenhoek. En zo is de stand 3-1. Of 2-1, sorry.

0: gaan nog een keertje naar Hermansen en Bach bij FC Trapel 96 tegen Twedo.
1: Ja, wederom een doelpunt voor Trapel. 3-1 in de blessuretijd van de eerste helft was het Daniel Manning die hem doorgaf op Leroy Veen. En Leroy Veen gaf hem voor en Vince Travers, de middenvelder, die prima een goal maakte. En zo is de stand 3-1.

de Bee Gees, I Started to Joke. En daarvoor nog Miles Smith en Wait For You. Ja, het is bijna 3 uur. Ik heb nog een berichtje. Want komende donderdag vindt om 8 uur 's morgens voor het gemeentehuis in Sellingen het officiële startmoment plaats van de Tour der Freundschaft Berlijn. Tijdens dit moment worden de deelnemers van de wielenverenigingen TFC De Ketting, de Trapelen Fietsclub uit Nederland, en RSC, de Raadsportclub Rutenbrock uit Duitsland, officieel uitgezwaaid voor een meerdaagse fietstocht naar de Duitse hoofdstad. Bij het vertrek zullen onder andere burgemeester Velema van de gemeente Westerwolde, de heer Jochem Abbes namens het partnerschap, burgemeester Marcus Honingfort van Haren in Duitsland, voorzitter Ingrid Oud van het partnerschapsforum Haren-Ems, Henk Nicolai namens de Interregio en familieleden, vrijwilligers, betrokken partners en overige belangstellenden aanwezig zijn. De Tour de Freundschaft is een gezamenlijk initiatief van de wielenverenigingen De Ketting en TFC Rutenbrock en diverse samenwerkingspartners uit de grensregio. De tocht staat in het teken van internationale vriendschap, sportieve verbinding en grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten Westerwolde en Haren, de betrokken verenigingen en hun partnerschappen. Het startmoment wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Duitsland, Nederland en zijn programmapartners en wordt mede gefinancierd ook door de

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 3:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: RTV Go en RTV Westerwolde.
5: De gezellige zondagmiddag.
6: Michiel van der Spek.

0: De Duitse discoformatie Boney M. En ja, Duitse discogroep die bekend was in de tweede helft van de jaren 70. En dit was een van hun grotere hits, Belfast.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom terug bij de gezellige zondagmiddag. Vandaag zijn we live aanwezig bij de wedstrijd Gieterveen tegen Veleveen in de vierde klasse B van het amateurvoetbal. En ook bij FC Trapel 96 tegen Twedo in de derde klasse O. Bouw die ook een beetje in de gaten hoe het er aan toe gaat in de derde klasse. En Sellingen, jij heeft nog kans op het kampioenschap in 3N. Maar Stadspark ook, dus in de stad Groningen. Dat is allemaal dat is spannend, dus we houden dat in de gaten. En verder voetbalt FC Groningen natuurlijk op dit moment in Almelo tegen Heracles. En wat gaan we verder doen in dit uur van de gezellige zondagmiddag? Maar zometeen om 14:45 kijken we eventjes naar de prestaties van de zaterdagamateurs van gisteren. En straks om 15:30 nog een keer het regionieuws en het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Maar eerst gaan we verder met Taylor Swift en The Fate of Ophelia.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

0: Men at Work, Down Under. Wij gaan eventjes naar Gieteveen tegen Veleveen. En daar is Willeke.
1: Die zijn het heel zwart en ook Edward. Ja, we zijn onveranderd begonnen aan de tweede helft. Geen wissels toegepast. Gewoon dezelfde elf zijn verder gegaan. En nou, best wel moeilijk de eerste 5 minuten van de tweede helft. Maar we kregen zojuist een corner. En Jesse Bergman nam de corner op het hoofd van Jannik Kruizinga. En die maakte hem af. Het is 1-3.

0: Ja, en toen was het plaatje afgelopen, of bijna afgelopen. En opnieuw gaan we naar Gieteveen voor een doelpunt bij Willeke. Gieteveen tegen Veleveen.
1: Goedemiddag, Michiel. Ja, ik heb geen tijd om administratie bij te werken, want de lange afstand van Sven Wiggertjes is ook raak. En daarmee is het nu 1 tegen 4. Ze zijn op stoom.
0: Kijk, en de vorige was Janne Kruijzengaan en nu Sven Wiggertjes.
1: Klopt, exact.
0: Daar heb jij het spel ook weer bijgewerkt. Goed.
1: Mooi, dankjewel.
0: Dankjewel, Willeke. Ja, en eens even zien. Ondertussen wordt er nog gevoetbald, ook in Almelo. Heracles is op gelijke hoogte gekomen. Van Gilst die heeft de bal tussen de benen van keeper Vaassen doorgeschoten. Toen stond het 1 tegen 1. Vervolgens werd er ook nog een doelpunt van Heracles afgekeurd vanwege buitenspel. Nou, eens even kijken. En nog weer een enorme kans voor Heracles zie ik hier. Nou, de collega's van RTV Noord die houden dat allemaal voor ons bij. Ondertussen gaan we ook eventjes kijken naar gisteren. Want de zaterdagamateurs hebben gisteren ook hun laatste wedstrijden gespeeld. In ieder geval gold het voor de vierde klasse F. Onstwedde Boys speelde gelijk tegen Faco. Bleef daar de brilstand 0 tegen 0. En SJS tegen WVV werd 1 tegen 3. Bargares tegen Glimmen 6-0. HS88 tegen HSC in Hooglandster Derby. Dat werd 2 tegen 2. Borger tegen FC Assen 0-1. En SGV tegen SVBO werd 2 tegen 3. Kijken we naar de eindstand in de vierde klasse F. Dan zien we dat FC Assen kampioen is geworden. Bargares, SVBO en Onstwedde Boys doen mee aan de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. En dan hebben we dus vanaf volgend jaar derde klasse gemengd zaterdag en zondag voetbal naar het zich laat aanzien. SJS eindigde op de zesde plaats. WVV werd negende en ontloopt daarmee net de strijd tegen degradatie. Want Borger en Glimmen, de nummers 10 en 11, gaan herkansen in de nacompetitie om hun plaats in de vierde klasse veilig te stellen. En SGV wordt twaalfde en degradeert rechtstreeks naar de vijfde klasse. Goed, gaan wij nog eventjes naar de vijfde klasse G. Daar speelde Mussel gisteren tegen Westerlede, werd 3-1. Bato, reeds kampioen, speelde tegen VVS Oostwold. 3 tegen 2 werd het daar. En Geo tegen Sportclub Scheen, daar werd 1 tegen 2. VV Pekela, de nummer 2, tegen de nummer laatst, Nieuw-Wolda, 3-0. Meden tegen Wagenborgen Boys werd 6 tegen 2. En heb ik ook nog niet genoemd. Harkstede tegen ZNC, dat werd 1 tegen 6. Kijken we naar de ranglijst in de vijfde klasse G. Bato dus kampioen, zoals gezegd. VV Pekela, Geo en Mussel spelen om promotie naar de vierde klasse in de nacompetitie. Scheemda wordt vijfde, VVS zesde en Westerlee negende. En Nieuw-Wolda, zoals gezegd, helemaal onderaan op de twaalfde plaats met 10 punten uit 22 wedstrijden. Goed, we gaan verder met muziek uit onze provincie, de Troubadours. En Rikdom.

Ja, Peter Schilling en Major Tom. Ja, muziek uit de jaren 80. Wij gaan eventjes naar de autosport, want Max Verstappen is er met zijn team niet in geslaagd om de 24-uur-race op de Nürburgring te winnen. Na ruim 20 uur was een goed resultaat door technische problemen onmogelijk geworden, meldt de NOS. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Giuncadella en Lucas Auer leek Verstappen in zijn Mercedes tot het eind mee te kunnen doen om de zegen. De ploeg reed op de eerste plaats toen met de Spanjaard Giuncadella achter het stuur de aandrijfas van het rechterachterwiel het begaf. Pas na 3 uur kwam de auto weer uit de pits en het team werd uiteindelijk 38ste. De winst ging naar Maro Engel, Maxime Martin, Lucas Stoltz en Fabian Schiller, die ook voor Mercedes reden. Goed, dan weten we dat ook weer. Het is Max dus niet gelukt. Volgende week wellicht weer meer succes bij de Formule 1. Dan is het Formule 1-circus namelijk in Canada. Goed, wij gaan verder met muziek. Boudewijn de Groot. Als er ook om je hoofd is verdwenen.

0: Wanda Jackson, Stupid Cupid. En daarmee is het 3:30 geworden. En dus tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Vanochtend zijn tientallen wadlopers bij Ameland van het wad gehaald omdat een deel onderkoeld was geraakt, meldde NOS. Met reddingsboten en een kustwachthelikopter zijn ze aan land gebracht. De reddingsboten brachten de wadlopers naar het boothuis van de KNRM op Ameland. Daar stond ook een ambulance klaar om die nodig medische zorg te verlenen. Ook konden mensen er douchen en warme kleding krijgen. Het ging om 32 wadlopers, onder wie 4 gidsen. Rond 6:45 kreeg het kustwachtcentrum een melding dat ze hulp nodig hadden. De kustwacht zet een paar keer per jaar een helikopter in om wadlopers van het wad te halen. De zaak rond de 2 mishandelde kinderen heeft diepe indruk gemaakt op inwoners van Stadskanaal. Terwijl de 2 vrouwen van 31 en 33 jaar vastzitten op verdenking van ernstige kindermishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving, tonen inwoners massaal hun medeleven met de slachtoffers. De 2 kinderen zijn inmiddels op een veilige geheime locatie ondergebracht. Ook een oudere broer van het meisje verblijft momenteel elders. Beide verdachten zitten sinds 14 mei vast en zitten momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Tegelijkertijd laten veel inwoners zien dat hun gedachten vooral uitgaan naar de kinderen. Via sociale media ontstond een oproep om knuffels neer te leggen bij de betrokken locaties. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Ook zijn inwoners bezig met een inzamelingsactie voor speelgoed, knuffels, boekjes en andere cadeautjes voor de kinderen. Volgens de initiatiefnemers is het doel om de slachtoffers een klein lichtpuntje te geven naar alles wat ze hebben moeten meemaken. Daarnaast wordt er gesproken over een stille tocht in Stadskanaal. Maar die plannen zijn op dit moment nog niet concreet. En vanwege een gaslek in een buurtkringloopwinkel aan de Rivierenhof in Groningen zijn gisteravond meerdere flats ontruimd. In de winkel was een behoorlijk gaslek ontstaan. Meerdere flats in de omgeving moesten worden ontruimd. Nadat het gas was afgesloten, moest het pand nog worden geventileerd. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Er moesten enkele ruiten worden ingeslagen om het gas uit het pand gecontroleerd af te voeren. Aan het begin van de nacht was de situatie onder controle en konden de bewoners weer terug naar huis. En tot zover. Meer nieuws is er straks om 4:30. En dan nog het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Er is vandaag bewolking en er valt geregeld wat regen of motregen. Tot middernacht kan er 3 tot 5 mm aan regen vallen. Daarbij wordt de temperatuur nog redelijk, 15 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Vannacht en morgen blijft het front boven onze omgeving en is er bewolking met regelmatig regen of motregen. Morgenochtend vooral, dan zal er meer dan 5 mm aan regen vallen. Morgen wordt het 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Dinsdag af en toe zon, maar later op de dag komt er weer wat regen vrij bij. En daarna is het woensdag wisselvallig. Met soms wat zon, maar ook een paar buien. En pas op donderdag en vrijdag neemt de zon het meestal weer over. Dan stijgt het kwik ook wat. Dinsdag en woensdag is het nog 16 graden. Daarna 20 tot 22 graden. En voor volgend weekend ziet het er ook vrij zonnig uit.
1: En nu nog meer gezelligheid op de

0: Ja, Making Your Mind Up van Bucks Fizz. Ondertussen was ik even aan het bekijken hoe het ervoor staat bij de tussenstanden. Musselkanaal tegen VKW in de tweede klasse H. 1 tegen 7 inmiddels. In de derde klasse N. Actief tegen MOVV nu 2 tegen 1. Siddeburen ASVB 3-0. Stadskanaal tegen Noordster 5-0. Maar ook bij Stadspark tegen Heiligelee is het 5 tegen 0. Terwijl Sellingen tegen Nieuwbuinen, nog in mijn appje wordt gemeld dat het daar 0 tegen 0 zou zijn. Dat betekent dat Stadspark dus bij deze tussenstand kampioen wordt van de derde klasse N. En dat Sellingen dan de nacompetitie ingaat. Maar goed, we gaan eerst eventjes naar Herman Slimbach bij FC Trapel 96 tegen Tweedo.
1: Ja, dat is in een 75e minuut is er gescoord door Tweedo. Het was een strafschop. Karam Abu Dain die legde en tegenstander neer. Ja, en scheidsrechter die kon het niet anders doen. Was een strafschop nemen. En het was Bram Vuurregger die de 3-2 maakte voor Tweedo.
0: Oké, 3 tegen 2 dus, de tussenstand in Ter Apel.
1: Met Ting de Paal, dat is een fantastische vrije voorzet. Maar ik ga er even door, want Ter Apel is in zijn aanval. Even kijken wat eruit komt, Michiel. Want er gaat nog wel wat gebeuren voor mij. Nee, de aanval die, is afgeslagen en de tweede die breekt uit. Dus we hebben gespeeld 79 minuten, stand is 3-2.
0: Goed, gaan wij snel door naar de vierde klasse B. Gieterveen tegen Veleveen. Daar is ook weer gescoord. Bij welke?
2: Klopt inderdaad, ja. Martijn Buescher werd neergehaald in het strafschopgebied. Ja, het was een beetje dubieus. Het was een duel. Hij zegt dat Rijn zag er een penalty in voor Veleveen. En dat is wel een mooi verhaal. Want Matt Roupé, die eigenlijk vorige week voor het eerst echt een hele helft meespeelde, die werd toen ook gevraagd om een penalty te nemen. Toen zei hij, nee, dat deed hij niet. Toen heeft iemand anders hem gemaakt. Maar nu ging hij wel dapper achter de bal staan en hij maakt hem. Het is hier 1 tegen 5 door Mart Roupé.
0: En ja, zijn ze al een feest vieren daar langs de kant, Willeke? Zie je al spandoeken, toeters, vuurwerk?
2: Nee, allemaal nog niet. Nog een paar minuutjes. Er hangt één spandoek van vele veen zal bloeien en nooit vergaan. Ja, ik weet niet. Dat was onrustig nu langs de kant. Dus ja, het is nog niet afgelopen, maar het duurt niet lang meer. En dan kan Veleveen zich kampioen noemen van de vierde klasse B.
0: Oké, ik hoor nou wel een trommel daar. Dus ik weet niet of het op verzoek is begonnen. Of is dat bij jou, Herman?
1: Ja, dat klopt bij ons.
0: Ja, bij jou Ter Apel 96 tegen 2, dan, want daar gebeurt weer wat.
1: Ja, in de 80ste minuut is het 4-2 geworden. En een prima aanval van Ter Apel, zowel van links aan de rechterkant. En er was aan de linkerkant was het Leroy Veen die eerst zijn directe tegenstander uitschakelde. En vervolgens ook de doelman Daan Aaldrikman van Tweedo. En zo is de stand 4-2.
0: Dankjewel, Herman. Gaan we ook nog eventjes naar de vierde klasse B. BNC tegen Drieborg. Daar is het nu 4 tegen 0. Nog steeds, volgens mij. Engelbert tegen SPW. Kent een tussenstand van 4 tegen 4. Ja, dat doen ze nog even flink hun best. Gieterveen tegen VDV. Dus 1 tegen 5 bij Wilke. En Buinen tegen Westerwolde. 3 tegen 2. Goed, dan gaan we verder naar de vijfde klasse C. Even kijken, daar hebben we Wedde tegen Ieder de Punt. Daar is het nog steeds 0 tegen 0 naar het schijnt. Usker tegen Bellingwolde ook nog 0-0. DWZ tegen FVV, daar is het 5-1 inmiddels. En van Pekelboys tegen Alteveer hebben wij nog geen tussenstand. JVV tegen de Treffer 16, daar is het nu weer gelijk 1 tegen 1. Goed, tot zover de tussenstanden. Tijd voor muziek, dacht ik. René Vroger en het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: René Vroge brak door met deze hit toen hij een keer ging zingen in een Amsterdams kroegje. Toen liep hij na afloop naar de kroegbaas om zijn geld op te halen, zeg maar. Maar hij kreeg niks. Sterker nog, hij moest geld toegeven, want zijn familie was ook geweest. En die had gezellig op zijn kosten de hele middag zitten drinken. Goed, dat is even een kleine anekdote uit Amsterdam die ik dan ook wel eens een keer hoor bij collega radiostations. Wij gaan naar Herman Slimbach bij FC Trapel 96 tegen Twedo. Ja, bijna afgelopen, denk ik, Herman.
1: Nou, we hebben nog 4 minuten op de klok. Dus ik neem aan dat er niet veel blessuretijd bij komt. Er was niet veel aan de hand. Maar inmiddels is het in de 85e minuut is het 5-2 geworden. Het was een voorzet vanaf de rechterkant van Daniel Manning. Die gaf hem goed voor. En het was invaller Tim van Klinken die hem net bij de paal inkopde. Nou, inkopde, intrapte zo'n beetje. Maar hij zat er wel in. En een dichtverdiende voorsprong van Trapel. Van Twedo. Ik kan wel zeggen, Twedo die is wat weggegeven. Nee, dat is helemaal niet zo. Want Trapel die voetbalt gewoon een klasse beter als Twedo op het moment in de tweede helft. En dat loopt allemaal prima. Dus een goede vooruitzicht voor de nacompetitie.
0: Kijk, dankjewel Herman. En natuurlijk in de nacompetitie zullen we ook de verrichting van Ter Apel gaan volgen. Eerst gaan we verder met muziek. Mark Ronson featuring Bruno Mars. Uptown Funk.

0: Brunson en Bruno Mars onderbreken ze, want we gaan weer naar Gietenveen. Willeke bij Gietenveen tegen Veleveen.
1: Ja, het is nog niet klaar. Al die journalisten die staan hier te dringen langs de zijlijn, want ze wachten op het eindsignaal. Maar er kwam nog een uitbraak van Veleveen. Een heel mooi verhaal, want onze reservedoelman, die er eigenlijk altijd is en waar ze altijd een beroep op kunnen doen, Stan van der Weijden, is ingevallen als spits. En die wordt aangespeeld door Jesse Bergman. En die maakt hem af. Die maakt gewoon 1-6. Dus hartstikke mooi. Maar het is nog niet klaar. Het is bijna afgelopen, denk ik.
0: Dankjewel, Willeke. 1-6 dus.

The Beach Boys, Tears in the Morning. En daarvoor Mark Ronson en Uptown Funk. Ja, ik kijk eventjes naar de tussenstand bij Heracles tegen FC Groningen. En Groningen is weer op voorsprong gekomen. Land scoorde de 1 tegen 2. En concurrent in de strijd om de nacompetitie, Sparta, staat op achterstand. Excelsior staat voor. Sparta tegen Excelsior staat 1 tegen 3. Dus dat betekent dat FC Groningen waarschijnlijk negende wordt in de eredivisie. En dan spelen ze in de na-competitie deze week tegen Ajax, die vijfde staat volgens mij. En als die horde genomen is, dan spelen ze tegen de winnaar van het duel tussen Utrecht en Heerenveen. Ja, en dat zou dan echt het laatste wapenfeit zijn van Ron Jans mogelijk. Goed, we gaan naar het NOS-journaal van 4 uur. En daarna het laatste uur van de gezellige zondagmiddag. Tot zo!

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 4 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV Go en RTV Westerwolde.
4: De gezellige zondagmiddag.
5: Michiel van der Spek.
6: Nieuws en gezellige muziek.
7: Tot 5 uur

0: Republica en Ready to Go.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, wij zijn ook ready to go voor dit laatste uurtje voor vandaag van de gezellige zondagmiddag. Straks om ongeveer 4:50 alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld door de amateurvoetballers in onze regio. En ja, ik zie trouwens dat zo straks stond er nog in mijn appje dat Sellingen tegen Nieuw-Buiten nog 0-0 stond. Nu staat er ook 5-0. En Stadspark tegen Heidegalee is 6-0. Nou, wie is er nu kampioen geworden? Ja, dat kan ik op dit moment eventjes niet zeggen. Maar goed, ja, spannend nog steeds in de derde klasse. En wie wordt de kampioen en wie gaat er naar de nacompetitie? Nou, bij de derde klasse O was dat al duidelijk. Ter Apel gaat naar de nacompetitie, want tweede was vorige week al kampioen. Neemt niet weg dat Ter Apel vandaag eventjes won met 5-2. Herman Slimbach die hield ons op de hoogte vanuit Ter Apel. Nou, genoeg eventjes over het amateurvoetbal. We hebben straks ook nog natuurlijk onze blik in het verleden. Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? En wie is er jarig vandaag? En ik heb begrepen dat er ook koninklijke verjaardagen bij zitten. Verder FC Groningen, die op dit moment nog speelt tegen Heracles. Daar gaan we straks ook eventjes over hebben. We hebben het nieuws om 4:30 natuurlijk gevolgd door het weerbericht. En nog wat ander sportnieuws. Maar eerst muziek Sommieu uit Den Haag. Dark Before the Dawn.
1: De gezellige zondagmiddag.

Desmond Dekker, you can get it if you really want it. En ja, we gaan eventjes naar motorsport. Want Colin Veyer heeft vandaag een teleurstellende dag gehad op het circuit van Barcelona, de MotoGP van Spanje, of in de Moto2-klasse. Veyer begon vanaf de tweede plek, maar zakte na een slechte start direct ver terug en ging in de slotfase ook nog hard onderuit. En ook Sontra van de Goorberg had geen beste dag in de Moto2. Hij eindigde op de 19e plaats. De grote MotoGP-klasse werd gewonnen door Fabio Di Giantantonio. Die heeft in de tumultueus verlopen Grand Prix de eerste plaats bemachtigd. Na een harde crash halverwege de race met Alex Marquez en Di Giantantonio lag de race lang stil, maar na de herstart ging het direct weer mis, nu met Zarco, Marini en Bagnaia. Ook bij de derde start was Acosta het beste weg. Achter hem werd Martin al snel van de baan getikt. En die Gianni Antonio die passeerde Acosta met nog twee ronden te gaan, waarna Acosta in de laatste bocht ook nog van de baan vloog. En voor de autosportliefhebbers, nou ja, daarover zijn de meningen verdeeld. De Formule E, de elektrische raceklasse, daarin heeft Oliver Rowland vandaag de tiende ronde van het seizoen gewonnen op het circuit in Monaco. De Brit was dus de snelste in zijn Nissan. Hij bleef Felipe Drukovic en Antonio Felix de Costa voor. Nick de Vries, de Nederlander in de Formule E, die eindigde op de 9e plaats. Gisteren werd er ook al geraced in Monaco. En toen won Nick de Vries nog de wedstrijd. En dat heb ik nu in beeld. Mitch Evans uit Australië, volgens mij uit Nieuw-Zeeland, die werd tweede. En Josef Maria Marti, die eindigde op de derde plaats. Goed, we gaan verder met muziek. De All Stars, met onder andere Art Duinen, Munich en de Gelederen, volgens mij groen als gras.

Dan Howard, Keep Your Head Up. En ja, ondertussen zijn de laatste verrichtingen bezig in de Eredivisie. Ja, Groningen nog steeds 1-2 voor tegen Heracles, dat al gedegradeerd is. Ze eindigden als laatste in de Eredivisie, dat is al duidelijk. Vergeelst die scoorde voor Heracles en Van der Werf en Tigo Land tot nu toe voor FC Groningen. En ja, ik zag net ook hoe Telstar waarschijnlijk zijn verblijf in de Eredivisie veilig stelde. Maar het is toch nog wel een vraagteken. Volendam, ja, de verliezer van dat duel, laat ik het zo zeggen, die moet via de nacompetitie proberen om het verblijf veilig te stellen. En ik zie dat het ook bijzonder nat is blijkbaar bij Heerenveen tegen Ajax. Daar zitten ze inmiddels ook ver in blessuretijd. Daar nog 0-0. Nou, in ieder geval, als ik naar de tussenstand kijk, ja, dan zou Telstar nog in de Eredivisie blijven en zich rechtstreeks veilig spelen. Dat zou dan mooi zijn voor de ploeg uit Velsen-Zuid. Volendam moet dan via de nacompetitie dus proberen om Eredivisie voor volgend jaar veilig te stellen. En NAC en Heracles die degraderen dan rechtstreeks. FC Groningen eindigt als 9e, moet dan tegen Ajax spelen om Europees voetbal. En vervolgens tegen de winnaar van het duel Utrecht tegen Heerenveen, die dan ook tegen elkaar spelen. We gaan het allemaal volgen de komende tijd. Ja, we gaan verder met de muziek van Jan Smit. Muziek uit Volendam. Hier is Laura. MUZIEK

0: Destine en Stars. Dat brengt de tijd op 16:30. En dus is het tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Ook de afgelopen nacht waren er te veel mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Noodgedwongen moesten asielzoekers de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimtes, meldt RTV Noord. Er kon nog maar net worden voorkomen dat asielzoekers buiten zouden moeten slapen. Het lukt nog maar net om iedereen op te vangen, zo laat een woordvoerder van het COA weten. De gemeente Westerwolde laat in een reactie weten de situatie onaanvaardbaar te vinden. Er is herhaaldelijk contact met het ministerie om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren, zegt de gemeente. Sinds donderdag brengen meer dan 2200 asielzoekers de nacht door in het aanmeldcentrum. Bij deze aantallen lukt het niet om ze fatsoenlijk op te vangen, liet het COA eerder al weten. Het opvangsysteem in ons land zit muurvast. Er is nog nauwelijks doorstroming vanuit Ter Apel naar andere plekken. Er staat tegenover dat zich dagelijks nieuwe asielzoekers bij het opvangcomplex melden. Zaterdagochtend werd de brandweer van Stadskanaal opnieuw opgeroepen voor een te water geraakte ree in het Stadskanaal. Het dier is zwemmend door voorbijgangers gezien naar de Unicusstraat in Stadskanaal. Zowel de politie als de brandweer kwamen ter plaatse, maar ze konden de ree niet terugvinden. Op weg terug werd de brandweer aangesproken door buurtbewoners. De ree had zich verscholen in een tuin aan de Unicusstraat. Maar het dier zette erop een lopen toen de brandweerlieden weer uit de auto kwamen. Er is nog geprobeerd om het dier te vinden, maar waarschijnlijk is de ree zijn vrijheid tegemoet gegaan in de achterliggende weilanden. Hierop konden de hulpdiensten weer terugkeren naar de kazerne. Reizigersorganisatie Rover trekt met haar Drentse afdeling aan de bel bij busvervoerder Qbus om de toegankelijkheid van de bussen voor rolstoelers. Hun veiligheid komt volgens hen regelmatig in het geding doordat de chauffeurs niet weten hoe ze de vastzetsystemen in de bus moeten bedienen. Volgens Rover verhoogt dat de drempel om met het openbaar vervoer te reizen. Samen met de Toegankelijkheidsraad A en Hunze roept men Qbus op in een brief tot structurele maatregelen. Qbus gaat zijn chauffeurs opnieuw trainen, zeggen ze. Naar aanleiding van enkele opmerkingen van reizigers de afgelopen periode heeft het managementteam besloten om iedere chauffeur een hernieuwde training te geven. De vervoerder benadrukt dat haar chauffeurs zo punctueel mogelijk moeten rijden, maar dat dat niet ten koste mag gaan van de ervaring voor rolstoelers. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vannacht en morgen blijft het front dat ons vandaag teisterde boven onze omgeving. En dus is er dan ook nog veel bewolking met regelmatige regen of motregen. Dat geldt morgen vooral voor de ochtend. En er kan morgen meer dan 5 mm aan regen vallen. Morgen wordt het een graad of 14 bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Dinsdag begint droog met af en toe zon. Later op de dag komt er wat meer regen bij. Daarnaast het op woensdag wisselvallig met soms wat zon, maar ook een paar buien. Op donderdag en vrijdag gaat de zon het meestal overnemen. Middagtemperatuur op dinsdag en woensdag rond 16 graden. Daarna stijgt het kwik naar 20 tot 22 graden. Voor volgend weekend ziet het er ook vrij zonnig uit.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Chocolate. En Ritmo de la Noche. En daarvoor Henk Wijngaard. Vlak na het nieuws, Mien Grunnegelaat. We gaan eens eventjes kijken wat er in het verleden gebeurde op deze dag. De 17e mei, het dorp Gendringen in de Achterhoek werd door een grote brand grotendeels in de as gelegd. En dat gebeurde op 17 mei 1830. In het dorp Bath in Michigan blaast een man zijn boerderij, de plaatselijke lagere school en zijn auto op. In 1927 gebeurde dat. 45 mensen kwamen om het leven, voornamelijk schoolkinderen. En de Nederlandse onderzeeboot O7 botste in de buurt van Texel met het Zweedse stoomschip Scania. Dat gebeurde in 1927. Op dezelfde dag dus als wat er gebeurde in Michigan. In 1970 vond het allereerste Pinkpop Festival plaats. En in 1990 reed een TGV-treinstel uit Frankrijk dus 515,3 km per uur. En verbrak daarmee het oude wereldrecord van de Duitse ICE. Ik heb even gekeken. Tegenwoordig is het wereldsnelheidsrecord voor treinen 574,8 km per uur. Opnieuw in handen van zo'n Franse TGV. In 2007 brak de gorilla Boquito van diergaarde Blijdorp uit. Hij sprong over een beek en ontsnapte korte tijd uit zijn verblijf. 4 mensen werden door hem verwond, van wie eentje zwaar. In 2016 werd FC Twente door de KNVB teruggezet naar de eerste divisie. En in 2019 won Nederland. Na 44 jaar weer is het Eurovisie Songfestival. Duncan Lawrence won het 64ste festival met het nummer Arcade. En in 2023, toen steeg het dodental door zware overstromingen als gevolg van extreem noodweer in het noorden van Italië naar 9. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Met name de regio Emilia-Romagna werd zwaar getroffen. Kijken we ook eventjes op de verjaardagskalender. Vandaag is het de verjaardag van Ben Veringa, Nederlands chemicus en Nobelprijswinnaar. De broer van Herman Vinkers, Wilfried, is jarig vandaag. En Nicky Terpstra, Nederlands wielrenner, viert vandaag zijn verjaardag. Ook zijn er wat zangers en zangeressen jarig. De Duitse zangeres Sandra Lauer, bekend van het nummer Maria Magdalena. Martika, bekend van Toy Soldiers. Eigenlijk heet ze Marta Marrero. En Jack Johnson, Amerikaans songwriter, bekend van het nummer Sitting, Waiting, Wishing en Upside Down. En ook Rick Wakeman is jarig, de Engelse toetsenist van de band Yes. En het is de verjaardag van Albert Hammond, de zanger uit Gibraltar. Hij schreef samen met Mike Hazelwood diverse hits in de jaren 70, zoals I'm a Train, I Don't Wanna Die in an Air Disaster, The Free Electric Band and It Never Rains in Southern California. En verder schreef hij ook nog nummers voor Tina Turner, onder andere I Don't Wanna Lose You en voor Whitney Houston One Moment in Time. Voorts is hij ook een medeschrijver van The Air That I Breathe van The Hollies en To All the Girls I've Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. Of ook nog Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship en When I Need You van Leo Sayer. Nou, ik zou bijna een hitmachine gaan noemen, deze Albert Hammond. En dit is een van zijn grootste hits. I'm a Train.

0: Miss Montreal, Wish I Could.
1: De gezellige zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
0: Ja, het is tijd voor de voetbaluitslagen. Vandaag werd er gevoetbald in de tweede klasse H. Musselkanaal tegen VKW werd 2 tegen 8. Oldeholt Paden tegen Annen 2-1. Valthermond tegen Gomers werd 1 tegen 2. Rolder Boys tegen Forward 0 tegen 3. En Pijzen tegen Steenwijkerwold 0 tegen 2. In Leeuwarden LSC 1890 tegen SVZ werd 6 tegen 1. Dan de derde klasse N. Sellingen tegen Nieuwbuinen 5-0. En Stadspark tegen Heiligerlee werd 6-0. Volgens mij is Stadspark nu kampioen van de derde klasse. En zij hadden een beter doelsaldo dan Stellingen, wat zich via de nacompetitie zal moeten proberen te laten promoveren. De Stadskanaal tegen Noordster werd 5-0. Siddeburen tegen ASVB 4-0. Actief tegen MOVV 3 tegen 1. En Groningen Boys tegen Gieten werd 1 tegen 11. Dan de derde klasse O, FC Trapel 96 tegen 2 O. Dat horen we van Herman Slimbach, 5 tegen 2. SC Erika tegen Titan werd 2 tegen 3. Bijlen tegen Vassen 0 tegen 1. HOVC tegen Pessen 2 tegen 3. EHS 85 tegen USV werd 2 tegen 5. En VV Zweel tegen EMMS 4 tegen 1. Dan de vierde klasse B. Gieterveen tegen Veleveen werd 1 tegen 6. BNC tegen Drieborg 4 tegen 0. Hierdoor is Veleveen kampioen in de vierde klasse B. Dan gaan we naar Engelbert tegen SPW. Dat werd 5 tegen 5. Buinen tegen Westerwolde 3 tegen 2. Baarveld tegen Zevenhuizen 3-1. Muntendam tegen Gasseltenijf 1. 4 tegen 1. En dan hebben we nog de vijfde klasse C. Usquert tegen Bellingwolde 0 tegen 0. Werden tegen Ieder de Punt ook 0-0. Pickle the Boys tegen Alteveer 10-1 wordt hier gezegd. DWZ tegen FVV 5 tegen 1. En Woltersum tegen Farmsum 2 tegen 4. Dan de vijfde klasse D. JVV tegen de Treffer 16, 2-1. Roswinkel tegen DWC 59, 1 tegen 4. DSC 65 tegen Buinenveen 0 tegen 3. SVBC tegen GKC 3-1. En Wijterveense Boys tegen KSC 3 tegen 2. En tot zover de voetbaluitslagen.

Greenfield en Cook, Don't Turn Me Loose. En voor Amy Winehouse, Our Day Will Come. Tot zover de gezellige zondagmiddag voor vandaag. We danken onze verslaggevers Willeke Bergman en Herman Slimbach. Jos de Boer, bedankt voor de techniek en de muziekkeuze. Zometeen hoor je de kantine caravane. Straks om 6 uur gezelligheid op verzoek. Vandaag met Gerrit. En ik wens je nog een hele fijne zondag verder. En tot de volgende keer. Hoi hoi.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen, Te Velde.
1: Tot na het nieuws van 5 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

0: André van Duin was dat met Als de zon schijnt. En daarvoor hebben we nog gedraaid The Golden Earring en Way Da Love. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan. Nou, leuk dat je luistert en Randy zit ook weer naast mij.
1: Goedemiddag. Ja, ik ben er ook weer bij, natuurlijk. En wat een binnenkomer is dit, zeg.
0: Vind je dat?
1: Nou, Golden Earring, André van Duin erachterna.
0: Wel echte rasartiesten.
1: Ja, je legt de lat heel hoog voor vandaag. Ik ben benieuwd.
0: Nou, er komt nog heel veel leuks aan. Fluis mij en Verdwijn met 15 miljoen mensen. Die hebben het ook nog klaarstaan. En Toontje Lagen met Zoveel te doen.
1: Ja, Herman van Veen zag ik ook nog in de lijst staan.
0: Ja, klopt. Hilversum 3 bestond nog niet.
1: Oh, zo.
0: Ja, ik zal me niet gaan zingen.
1: Dit wordt een lekker uurtje weer, hoor.
0: Hey, we gaan er vanavond nog even de bingo verkopen te doorgeven voor de enige echte radio bingo van Radio Westerwolde. Dat ga jij weer doen.
1: Nou, vorige week was ik. Dus ik stel voor, ga jij het weer een keer doen?
0: Ja, moet ik het weer gaan doen? Oh, dat is ook wel leuk trouwens.
1: Ja, toch?
0: Ja, absoluut. Hey, en voor de rest alleen maar leuke muziek draaien. En we gaan snel verder met een plaat van Dikhout. En wel deze plaat, Stil in Mij.

0: Herman van Veen en Hulversum 3. En daarvoor hebben we nog gedraaid gewoon een vrolijk liedje. Van Dennis Erhard. Of Erhard, moet ik zeggen.
1: Erhard, ja.
0: Erhard.
1: Ja, leuk nummer is dat om te horen.
0: Ja, gewoon een vrolijk liedje.
1: Ja, gewoon een vrolijk liedje. En je wordt er ook vrolijk van.
0: Ja, absoluut.
1: Maar Herman van Veen, ik vind dat we die eigenlijk best wel vaker kunnen draaien.
0: Want?
1: Nou, iedereen kent hem.
0: Ja.
1: En hij kan fantastisch zingen, maar we draaien hem niet zo vaak.
0: Is dat zo?
1: Maar ik heb even wat nummers van hem opgezocht. Want ik dacht, ja, ik ken hem, maar welke nummers zijn van hem? En nou, hij heeft best wel hele bekende nummers natuurlijk. Wat dacht je van Suzanne? Suzanne.
0: Oh, die nummer. Over dat nummer. Ja, ja, ja, die ken ik, ja.
1: Opzij.
0: Opzij, opzij, opzij.
1: Precies. Wat dacht je van Dikkertje Dap?
0: Is dat het nummer van hem?
1: Dat is het nummer van hem, zeker.
0: Oké. Okay.
1: En Toveren.
0: Als hij kon toveren. Ja,
1: ja,
0: absoluut. Ja.
1: Ja,
0: nu je het allemaal zo zegt, dan denk ik van ja, tuurlijk, dat zijn de nummers van hem.
1: Ja, en dat past volgens mij heel goed in ons programma.
0: Absoluut,
1: dus,
0: absoluut.
1: Laten we hem vaker gaan draaien.
0: We gaan hem zeker vaker draaien. Hé, hey, we gaan even terug naar 1978 en dat is een hele tijdje terug.
1: Ook wel een
0: tijdje
1: terug.
0: We gaan naar een Britse rockband, The Dire Straits. En wel deze plaat. Het is een debuutsingle van de band en is hun meest bekende nummer. En wel Sultan of Swing.

0: toontje lager en zoveel te doen. En we zijn aangekomen bij het volgende.
1: Ja, eigenlijk mijn favoriete onderdeel. Maar goed, we hebben nu afgesproken dat jij hem deze week doet.
0: Ja.
1: Ja, nog even kijken of dat de meester het kan.
0: De meester. De master.
1: Hallo. Ja, ik leg de lat meteen goed hoog voor jou.
0: Nou, dan zullen we beginnen met bingo verkooppunten. Waar kun je je bingo kaart kopen? Dat is bij Snackbar Sellingen tot 7:30 vanavond. Snackbar De Stoepje in Alteveer tot 7:30. Tankstation Shell Kap in de Stadskanaal tot 8:00. Tango Hilgers, en die zit in Oude Pekela tot 8:00. Tankstation Texaco Metting in Bellingwolde tot 7:15. Shell De IJzeren Klap in de Musselkanaal tot 7:45. Shell Technotrans, en die zit in Veendam tot 8:00. Fonfi Deco en Gifts, dat kan alleen door de week tot zaterdag 4:00. Jumbo in Winschoten tot vanavond 8:00. En hier in de studio kun je jouw bingo kaart kopen. Voor de enige echte radio bingo van Radio Westerwolde. En dat kan tot de klok van 8:00.
1: Ja, hey, heb jij vorige week meegedaan?
0: Ik heb vorige week meegedaan, ja, ik moest wel.
1: Ja, want je had kaartjes gewonnen, toch?
0: Ik had het 21-spel gewonnen.
1: Ja, precies. Dus je had kaartjes voor de Super Bingo?
0: Ja, klopt.
1: Heb je €400 gewonnen?
0: Nee, helaas.
1: Helaas.
0: Ja. Het was te proberen.
1: Ja.
0: Maar meestal is het zo, de mensen die de kaartjes winnen, die winnen daarna nog eens een keer een prijs.
1: Nou, dat viel me afgelopen week best wel op. Er gingen best veel rijtjes en prijzen uit naar mensen die een winnend kaartje hadden van de week ervoor.
0: Ja. Ja. Dat is gewoon toeval natuurlijk.
1: Ja.
0: En wij kunnen daar natuurlijk als radiostation niet naartoe sturen.
1: Nee, het balletje rolt uit de molen. En dat moet net jouw geluksballetje dan zijn.
0: Nou, dat dus.
1: Ja, nou, het blijft wel leuk daardoor.
0: Het blijft wel leuk, ja. Absoluut. Misschien dat we vanavond weer meedoen.
1: Wie weet.
0: Wie weet. We gaan er nog even over nadenken.
1: Ja.
0: Wij gaan snel verder met Fluitsman en Fantijn. Ken je dat plaat? Of duo?
1: Ja, inmiddels een beetje achterhaald, maar 15 miljoen mensen.
0: Ja, dat redden we niet meer.
1: Nee, het zijn iets meer.
0: Ja, het zijn iets meer gewonnen.
1: Ja, maar het blijft wel een heel mooi nummer.
0: Absoluut. 15 miljoen mensen van Fluitsma en Fontaine.

0: nog Culture Club met Karma Chameleon. Goed, ja, wat gaan we nog meer draaien vanavond? Want het zit alweer bijna op trouwens, hè? Weet je dan wel?
1: Ja, ik zeg het elke week. Het gaat snel.
0: Het gaat veel te snel.
1: Ja.
0: We hebben nog De Dijk klaar staan.
1: En Boudewijn de Groot.
0: Ja, die komt als laatste. Vind je dat goed?
1: Ja, dat vind ik goed. Mooie afsluiten.
0: Helemaal goed.
1: Ja, maar eerst iets meer energie zie ik klaarstaan nog.
0: Nou, dat valt op zich wel mee, want het is best wel een rustige nummer.
1: Ja, oké, maar je zingt er wel eigenlijk altijd mee. Je kan hem niet luisteren zonder mee te zingen. Tenminste, ik niet.
0: Dat klopt. En dan hebben we het natuurlijk over de Four Non Blondes. En wel deze plaat, What's Up?

0: Dijk was dat met Bloedend Hart. Ja, ik moest even kijken. En daarvoor natuurlijk nog de Vordon Blondes met de What's Up. Het zit alweer op, Randy.
1: Het is weer snel gegaan.
0: Het is weer ontzettend snel gegaan.
1: Het was wel weer een lekker uurtje.
0: Het was zeker een lekker uurtje. We hebben natuurlijk leuke platen gedraaid zoals 15 miljoen mensen. We gaan even een kleine flashback doen. Stil in mij van Dikhout.
1: Ja.
0: Herman van Veen. Hilversum 3. We gaan natuurlijk wat vaker draaien.
1: Ja, afgesproken. Toontje lager.
0: Ook dat.
1: Zoveel te doen.
0: Zoveel te doen.
1: Zoveel te doen. En om in dat thema te blijven.
0: Ja.
1: Af en toe kom ik evenementen tegen op internet dat ik denk, oh wat leuk. Ik zou dat ik dat had geweten vooraf. En nu kom ik iets tegen wat nog moet komen. Ik dacht, laten we dat eens benoemen op de radio. Volgende week, zaterdag en zondag, zijn de mammoetdagen bij het Hunnebedcentrum in Borger.
0: Oh, leuk.
1: Ja, het is gratis voor bezoekers aan het museum. Of tenminste, het zit bij de reguliere ticketprijs in. En ja, je maakt dus een soort reis terug in de tijd. En ja, je komt erachter wat de mammoet hier in de regio onder andere heeft betekend.
0: Oh, die zijn hier dus wel geweest.
1: Die zijn hier geweest, ja. En er is van alles voor kinderen ook te doen. Je kan paleontoloog worden. Dat betekent dat je dus echt zelf fossielen mag uitpikken uit steen. Je kan op stenen-expeditie moet ik zeggen. IJstijden rondleiding. En diverse ambachten uit de steentijd kan je beoefenen. Dus volgens mij voor jong en oud wat leuks.
0: Nou, voor de mensen die heen willen, voor de luisteraars.
1: Precies, het is Pinksterweekend. En volgens mij wordt het hartstikke mooi weer dat weekend.
0: Ja, volgens mij wordt het rond de 35 graden.
1: Dat zou toch lekker zijn.
0: Dus 23 en 24 mei, de mammoetdagen in... Even kijken, waar was het?
1: In Borger, in het Hunnebedcentrum.
0: Oké. Nou, even opschrijven voor de mensen, even in de agenda zetten.
1: Precies.
0: En dan heel veel plezier dan voor de mensen die heen gaan.
1: Ja.
0: Maar wij gaan afsluiten, Randy, want anders zitten wij over onze tijd heen.
1: Oh jee, dat mag niet.
0: Nee, zo dadelijk hier op Radio Westerwolde, gezelligheid en verzoeken. Daarna nog de enige echte radiobingo van Radio Westerwolde. Wij gaan afsluiten met nog één plaat. En dat is een plaat van Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Ik zou zeggen, tot de volgende week. Hoi.
1: Tot volgende week.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Heim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

0: 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen

0: weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Go, gemeente Oldambt.
0: Nou.
2: De stem van de streek voor Ter Apel en omgeving, FM 106.5. Bel in Wolde en omgeving, FM 106.6. Vlagtwedde en omgeving, FM 107.0. Pekela en omgeving, FM 107.3.

0: Ja, een goedenavond. Daar zijn we weer bij de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. En vanavond hebben we een heel team voor u klaarzitten. Want aan de telefoon zit Tinja. Gerrit zit ook aan de telefoon, want die draait dubbele dienst vandaag. Die heeft een soort dubbelshift. Dan hebben we aan de knopjes vanavond hebben we Jan de Vries. En naast mij zit Jan, ook een Jan. Ja. Dus als ik me niet in de war kom met Jan 1 en Jan 2, hè?
1: Nee.
0: Nee, dus nou goed. Mijn naam is Alberta en als het goed is gaan we nog even naar Engelina, want die heeft nog wat uitleg voor ons.
2: Goedenavond luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Radio Westerwolde. Zoals iedere zondagavond klokslag 8 uur spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.radiowesterwolde.nl onder het kopje bingo. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de Super Bingo. Dat zijn de blauwe kaarten met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u de afgelopen week heeft gekocht zijn alleen vanavond geldig. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de Super Bingo spelen we het 21-spel. De spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van de dames die de prijzen thuis bezorgen. Vergeet dus niet alle nummers aan te kruisen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Het meespelen via internet kan ook, maar dat levert enkele tijdvertraging op. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.

0: Ja, dan is het nu tijd voor bingo inderdaad. Jan heeft de ballen er weer in, dus we kunnen van start gaan krijgen.
1: Ja.
0: Zesentwintig.
1: Eenenvijftig.
0: 54.
1: 64.
0: 1.
1: Tweeënvijftig. 14.
0: Goed, dit waren de getallen in de eerste trekking. Dat is 26, 51, 54, 64, 1, 52 en 14. Dan gaan we naar de tweede ronde.
1: Ja.
0: Drieënzeventig.
1: 48. 12.
0: 15. Oh, dat is snel. En we gaan bellen. Ja.
2: Telefoon.
0: Dat is iemand die er veel zin in heeft. Hè?

0: Eén goedenavond. Ah, haak nog bij Gerrit. Ja. Eén goedenavond.
1: Ja, mijn geestje.
0: Hallo, geestje.
1: Een beetje staat aan zet.
0: Ja, dat zou ik doen, want ik hoor mezelf nu 4 keer en jou ook 3 keer of zo. Dus ja.
1: Ja. Zo heen.
0: Ja, zo is beter, hè, geestje. Ja. Jij bent er op tijd bij.
1: Ja, je gaat er 4 nummers aan.
0: Toen
1: ik nummer 12 ben, achter elkaar.
0: Nou, dat is dan heel snel inderdaad. Ik heb die nog niet zo snel meegemaakt, heel eerlijk gezegd, in al mijn bingo-carrière inmiddels. Maar goed, hey Geesje, voor welk rijtje bel je?
1: Voor de bovenste.
0: Bovenste, zet ik jouw naam daar neer. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap. Helemaal goed. Dan mag je de getalletjes voor mij oplezen.
1: Dat is nummer 1, 12, 26... 54 en 64.
2: Deze bingo is helemaal... goed.
0: Kijk eens aan, hij is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, en wat mag ik jou achter jouw naam schrijven? Waar kan ik jou mee blij maken vandaag?
1: Spekrolades.
0: De spekrolades. Nou, die heb ik zelf nog niet geprobeerd. Maar die zijn aanraders?
1: Ja, die zijn lekker.
0: Ah, kijk eens aan. Nou ja, helemaal goed. Ik heb ze achter jouw naam geschreven. En dan mag je even blijven hangen. Want dan ga je terug naar de telefonie. En dan schrijven ze daar alles nog even op voor je. Ja?
1: Is goed.
0: Oké. Okay.
1: De laatste nummertjes nog even.
0: Ja, dat gaan we zo meteen wel even doen inderdaad. Komt goed.
1: Is
0: ja?
1: goed.
0: Hey, fijne avond nog.
1: Dank u wel.
0: Doei, doeg. Nou, dat was dan Geesje en die won de spekrolades.
3: Ja.
0: Nou ja, die schijnt helemaal lekker te zijn. Ja, jij hebt ze ook nog niet geprobeerd.
3: Nee.
0: Nou, zij vroeg nog zometeen naar de laatste paar cijfers. Maar ze hangt natuurlijk nog aan de lijn, dus dat wordt een beetje ingewikkeld. Dus we wachten even tot de lijn vrij is, en dat is nu. En dan lees ik nog even de laatste getallen op. Dat is 73, 48, 12 en 15. En dan gaan we weer verder.

0: 7.
1: 7?
0: 7. Elf.
1: Elf.
0: Elf. Drieënzestig.
1: 63.
0: 63.
1: Goed, dit waren de getallen in de tweede trekking. Dat is 73, 48, 12, 15, 7, 11 en 63. Dan gaan we naar de derde ronde.
0: Ja. Twee.
1: Eenenzestig. En telefoon.
0: Ja,
1: dat is mooi. We zijn er wel snel bij vandaag allemaal.
0: Telefoon.
1: Jij draait goede balletjes, Jan. Je bent goed bezig.

0: Ik denk dat hij nog aan de andere kant hangt. Ja, Gerrit. Ja. Ja, Gerrit moet het even alles goed in de pen, hè. Dus het is wel belangrijk om alles goed op te schrijven.
1: Ja.
0: Ja. En tegenwoordig, ja, met al die adressen en dat soort dingen. En onze Gina, die gaat... oh, wacht even. Ja, en goedenavond.
2: Goedenavond, mevrouw Wijsbeek.
0: Hallo, mevrouw Wijsbeek, hè?
2: Ja, klopt.
0: Helemaal goed. Hé, voor welk rijtje bel je?
2: Middelste.
0: De middelste. En dan wordt het wat makkelijker, want dan kan ik jouw naam er neerzetten, hè? Waar heb je het kaartje gekocht?
2: Metting, ben in Wolde.
0: Metting. Kijk eens aan. Helemaal goed. Nou, dan mag je voor mij de getallen op gaan lezen.
2: Dus 2, 12, 48,
3: 52 en 73. De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Helemaal goed, zei ze. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Wat mag ik voor u opschrijven? Wat wil u graag?
2: Het geldbedrag wel.
0: Het geldbedrag, dat is dan 25 euro. Schrijf ik erachter, dat is helemaal goed. En dan gaat u terug naar de telefonie en dan zorgen wij dat het bij u thuis komt. Ja?
2: Ja, is goed.
0: Een fijne avond, doedoeg.
2: Ja, hetzelfde.
0: Nou, dat was mevrouw Wijsbeek en die won dus 25 euro. En dat betekent dat we een bovenste rijtje nog over hebben. We hebben nog een middelste rijtje en nog twee onderste. Dus daar kan nog voor gebeld worden. Dus dat is mooi. Ja. En wat hebben we dan nog meer, hè, aan rijtjesprijs? We hebben dan de rollades, carbonades of speklappen inderdaad, de waarde van 25 euro. En dan hebben we nog de gourmetschotel, fonduschotel. En ik begrijp dat we weer verder kunnen.

0: 68.
1: 68.
0: 68. Zevenenvijftig. 56.
1: 56. 56. Ja, Jan, dat is even bang, hè?

0: Ja, dacht ik nog een keer mee. Ja. Nee, ga ik nog aan de lijn. Alweer bij Gerrit. Gerrit is wel in trek vandaag, jongens.
1: Ja.
0: Als het goed is, heb ik nu wel iemand aan de lijn. Hallo.
2: Hallo, met Sabrina.
0: Hallo, Sabrina.
2: Hoi.
0: Wat fijn dat wij elkaar aan de lijn hebben. Maar dat betekent dat jij waarschijnlijk ergens een rijtje vol hebt, of niet?
2: Ja, dat klopt.
0: En welk rijtje heb jij vol?
2: De onderste.
0: De onderste, kijk eens aan. Dan zet ik jouw naam daar neer, Sabrina.
2: Ja.
0: Hey, en waar heb je het kaartje gekocht?
2: Bij IJzeren Klap.
0: Een IJzeren Klap. Helemaal goed, dat is in Musselknaal, geloof ik.
2: Ja.
0: Ja, mooi zo. Dan mag je voor mij alle getalletjes oplezen die op dat kaartje staan.
2: Dat is 1, 12, 48, 57 en 61.
3: Volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry. Hij is wel goud.
0: Hij is wel goud. Hoor je dat?
2: Ja, ja. Dat is wel goud. Hè?
0: Hij is wel goud, ja. Ja, gefeliciteerd, hè?
2: En, ja, dankjewel.
0: Hey, Sabrina, wat zou jij graag voor prijs willen hebben?
2: Kijk, de barbecue-schotel maar.
0: De barbecue-schotel. Daar was ik gebleven, hè? Met mijn uitleg net, hè? Bij de barbecue-schotels.
2: Ja.
0: Ja, precies. Die heb jij onthouden. Nou, helemaal goed. Die schrijf ik dan achter jouw naam. En dan, als je aan de telefoon blijft hangen, dan zorgen wij dat die bij jou thuis terechtkomt. Goed?
2: Ja, dat komt goed.
0: Oké, okay, helemaal goed. Heel fijne avond. Doei, doei.
2: Jazelfde. Doei.
0: Nou, dat was Sabrina. En die won een barbecue-schotel.
1: Ja.
0: En dat betekent dat we nog 1 bovenste rijtje hebben. We hebben nog 1 middelste rijtje en nog 1 onderste rijtje. Is dat nou niet fijn?
1: Ja.
0: En om mijn verhaal van net af te maken. We hebben nog over ook nog de fashion check te waarde van 25 euro. Of een bol.com check. Of je wens 6 straatjes gewone of 6 straatjes super bingo.
1: Ja.
0: Het is de keuze.
4: Het is weer tijd voor bingo. Bingo, bingo, bingo, bingo.
0: En daar gaan we weer.
1: 50.
0: 50.
1: 50. Zevenenveertig.
0: Zou jij voor mij de getallen in numerieke volgorde willen doen?
1: Ja.
0: Ja? Nou, dat is mooi.
1: 1, 2, 7, 11, 12, 14, 15, 26, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 61, 63, 64, 68 en 73.
0: Dankjewel, Jan.
1: Alsjeblieft.
0: Dus we willen verder gaan met de vierde ronde. Lijkt me goed,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Zesenzeventig.

0: Eén goedenavond. Nu wel, denk ik. Ja, één goedenavond.
1: Goedenavond, met Wuppie Orson.
0: Hallo, Wuppie.
1: Hallo.
0: Nou, wat fijn dat je belt, zeg.
1: Ja.
0: Zelf
1: ook.
0: Ja. Maar dat betekent waarschijnlijk dat je ook ergens een rijtje vol hebt, toch?
1: Dat klopt.
0: Ja, welk
1: rijtje? De middelste.
0: De middelste, kijk eens aan. Dan kan ik jouw naam namelijk daar neerzetten. En Wuppie, waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij het stoepje Alteveer.
0: Bij het stoepje, kijk eens aan. Helemaal goed, Alteveer. Nou, dat zet ik er ook achter. Dan mag je voor mij de getalletjes gaan oplezen.
1: Oké, dat is nummer 2, 26, 56, 61 en 76.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Hé, Wuppie, jij is helemaal goed.
1: Nou, super.
0: Ja, oh, dus, kijk, je had toch een fanclub. Ik dacht nou, hè? Wat voor prijsje zou je willen hebben?
1: Ik wil graag de rollades.
0: De rollades, die zijn in trek vandaag, de rollades.
1: Ja.
0: Ja, helemaal goed. Dan ga ik het achter zetten. Een rollade. Hey, en als je even blijft hangen, zorgen wij ook dat het bij jou wordt afgeleverd. Goed?
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, helemaal goed. Hey, fijne avond. Doei, doeg.
1: Dank je. Hoi, hoi.
0: Nou, dat was Wuppie en die had een middelste rijtje en die won rollades. En dat betekent dat de middelste rijtjes er dus uit zijn. Dus dat we alleen nog maar...
3: Boven en onder.
0: Ja, helemaal goed. Boven en onder. Ja. Dus dat is mooi. En we hebben natuurlijk al heel wat prijsjes weggegeven. Hè? 2 keer rollades, barbecues en een 25 euro's. Dus ja, we hebben alweer heel wat vleesjes weggegeven vandaag. En we hopen natuurlijk nog meer vleesprijs weg te geven. Ja, Lida. Hé, hey, deze week weer gewoon 23 graden, hè? Dus we kunnen weer in de tuin. Of doe je daar niet aan, Jan? In de tuin zit een barbecue.
3: Nee.
0: Hey? Nou, ik ook niet, maar goed. Het is wel een mogelijkheid.

0: Nou Jan, ik ben benieuwd, maar je had nog eentje in de hand.
1: 60.
0: Ja, kijk eens aan. Dat was hem. Hier.
1: Vijfentachtig.

0: Ja, ik denk... Ja. Nee? Nog even, nou ja. Ja, ik probeer ook toch wel. Ja. En goedenavond. Oeh, hallo.
1: Ja, hallo.
0: Ik hoor mezelf heel erg veel dubbel.
1: Ja, ik zal mee...
0: Oei. Ja, want ik denk dat je heel dicht bij de radio staat, of niet?
1: Dat klopt.
0: Je hebt jezelf nu ook zachter gedaan.
1: Oké.
0: Okay. Ja, kijk, dat is beter zo, ja. Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Nou, de technicus zegt van, die had je zachter gezet. Nee, helemaal goed. Hé, hey, wie heb ik aan de lijn?
1: Gretje Nauta.
0: Dag Gretje, wat
1: hallo.
0: Gezellig dat jij belt.
1: Ja, zeker.
0: Voor welk rijtje bel jij?
1: Onderste.
0: De onderste, dan zet ik jouw naam daar neer. Hé hey Gretje, en waar heb jij het kaartje gekocht?
1: Bij Hilgers.
0: Bij Hilgers. Ik hoor dat jij op de achtergrond wat hulp krijgt, of niet?
1: Ja, dit is mijn vriendin, Koten.
0: Ah, kijk eens aan. Dus je belt voor je vriendin.
1: Ja,
0: ah,
1: dat
0: valt iets. Oké, kijk eens aan. Hey, en wil jij voor mij dan de getallen even oplezen?
1: Jawel. Dus 15, 26, 47, 60 en 76.
0: Nou, dan zullen we eens even kijken of die goed is. Of niet?
2: Deze bingo is goed.
1: Yo.
2: Gefeliciteerd.
0: Nou, ik dacht, dan hoor ik je vriendin vast wel juichen op de achtergrond. Maar nee. Maar
1: goed, nee, die is naar haar stip.
0: Oh, die is wat aan het doen?
1: Die is naar haar stip.
0: Het A-stip van de getal bedoel je?
1: Ja.
0: Oh, nou ja, dat is hartstikke goed. Hé, hey, wat voor prijsje zou ze willen hebben?
1: Een geldprijs.
0: Een geldprijs, dat is 25 euro. Dan zet ik die achter jouw naam. En dan ga je even terug naar de telefonie. Yes?
1: Is goed.
0: Oké, okay, fijne avond. Doei, doei.
1: Dank je, doei.
0: Ja, dat was Gretje en die, of haar vriendin eigenlijk, vond ook nog 25 euro. Ja, en er blijft nog over. Een bovenste rijtje hebben we nog in het spel. Dus, en dan is alles er alweer uit. Dat gaat ook snel, hè, vanavond. Ja, vind ik wel. Ja, iemand zit heel driftig te knikken aan de overkant. Dat het inderdaad heel snel gaat vandaag.

0: Hallo en goedenavond.
1: Hallo, met Anneke.
0: Hallo Anneke.
1: Hi.
0: Ik denk dat jij voor het bovenste rijtje belt, klopt dat?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, alsof ik het kon weten, hè?
1: Ja.
0: Nou, dan zet ik jouw naam daarin, Anneke. Ja, ik heb nog maar één hokje over, dus zo komt het. Ja. Hey Anneke, waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Shell, Vietnam.
0: Bij de Shell. Het is vandaag wel echt heel erg verdeeld.
2: Ja.
0: Met de verkooppunten. Nou, helemaal goed. Shell Vietnam, zou je mij voor mij de getallen op kunnen lezen?
1: Ja, dat is nummer 1. 12, 48, 54 en 85.
0: Oké, okay. Nou, dan zullen we eens even kijken. Ah, de trein. Ja, station.
3: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Kijk eens aan, Anneke, hij is helemaal goed.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Hey, en voor, ja, welke prijs zou jij willen hebben?
1: Nou, ik ga voor de carbonades.
0: Ook de carbonades. Tjonge, ja. jonge. De slager die krijgt het druk vannacht. Met ja, al die carbonades en rollades. Ja. Ja, hartstikke goed hoor. Helemaal goed. Hey, jij blijft nog even aan de lijn en dan ga je terug naar telefonie. En dan zullen we nog zorgen dat we carbonades ook echt jouw richting opkomen. Oké?
1: Okay? Nou, is goed. Dankjewel.
0: Oké, okay, hey, fijne avond. Doei.
1: Zelfde, doeg.
0: Ja, dat was Anneke en die won de carbonades.
2: Ja.
0: Ja, dus ik zal straks de slager bellen. Die heeft de druk vannacht met al die rollades draaien en carbonades snijden. Denk je niet?
2: Ja,
0: dat denk ik ook wel, ja. Dus, maar goed, de rijtjesprijzen zijn er dus nu uit. Dus we gaan zo meteen voor een volle kaart. En daar hebben we er twee van, hè. Dus een volle kaart voor €140. En eentje voor €70. Dus dat zijn de prijsjes. Of een half zwien. Dat kan ook.
2: Ja.
0: Ja.
2: Wereldstakade.
4: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Het is weer tijd voor bingo. We gaan weer verder.
2: Zeventien. Tweeënveertig. 88. 37.
0: Dit waren de getallen in de vierde trekking. Dat is 76, 60, 85, 17, 42, 88 en 37. De vijfde ronde.
2: De vijfde ronde. Tien.
0: Achtendertig.
2: 59. 22. 89. 53. En 27.
0: Dit waren de getallen in de vijfde trekking. Dat is 10. 38, 59, 22, 89, 53 en 27. En we gaan door naar de zesde ronde.
2: 33.
0: 33.
2: 33. 83.
0: 83.
2: 83. 65.
0: 65.
2: 65. 6.
0: 6.
2: 6. 8.
0: 8.
2: 8. 5.
0: 5.
2: 5. 90.
0: 90.
2: 90.
0: Dit waren de getallen in de 6e ronde. Dat is 33, 83, 65, 6, 8, 5 en 90. En we gaan door met de 7e ronde.
2: Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd of er weer zulke snelle mensen tussen zitten. Ja.
2: 13.
0: 13.
2: 13. 32.
0: 32.
2: 32. 84.
0: 84.
2: 84. 81.
0: 81.
2: 81. 82.
0: 82.
2: 82. 19.
0: 19.
2: 19. 3.
0: 3.
2: 3.
0: Dit waren de getallen in de 7e trekking, dat is 13, 32, 84, 81, 82, 19 en 3. En dan gaan we door naar de 8e ronde.
2: Ja. Zestien.
0: Zestien.
2: Zestien.

0: Ja, het is alweer iemand aan de lijn, als het goed is. Ja. Even. Een goedenavond.
1: Goedenavond, met Raymond.
0: Hallo Raymond.
1: Ik heb bingo.
0: Kijk eens aan. En op welk getalletje zat je te wachten?
1: 29.
0: Oh nee, 4. 4. Ah, 4. Ja. Hey, en zat je lang op 1 of viel dat mee?
1: Nee, dat viel wel mee.
0: Oh, kijk eens aan. Dus in één keer dacht je, oh, wacht eens even, dat gaat weer ook weer heel snel.
1: Ja, hoppakee.
0: Hoppakee, dan had je in één keer weer een volle kaart. Hey, ja. Waar heb je dit kaartje gekocht?
1: Bij de Jumbo in Winschoten.
0: Bij de Jumbo, kijk eens aan. Zet ik jou dat neer? Dan mag je voor mij alle getallen oplezen op jouw winnende kaartje.
1: Nou, dan komen ze. 2, 4, 19, 29, 22, 31, 44, 47, 48, 50, 51, 63, 65, 79 en de laatste 86.
0: Kijk eens aan. Oh, daar komt hij lekker. Nou.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Ja, geweldig.
0: Kijk eens aan. Hartstikke goed.
3: Oké!
0: Gefeliciteerd, Raymond. Hij is helemaal goed.
1: Dankjewel.
0: Hey, en wat voor prijs zou je willen hebben? We hebben het halve varken, wat ik er net al even houden. Of het half zwien, zoals we hier zeggen in Grunning.
1: Het half zwien.
0: Het half zwien, ja. Volgens mij kom je niet uit deze regio, of
1: wel? Nee, ik kom uit Limburg. Nee.
0: Ja, dat vermoed Nadica. Ik weet niet hoe ze dat in Limburg zeggen. Het halve fly of zo, weet
1: ja,
0: ik veel.
1: Ja, fly. Ja,
0: laten we dat er wel van maken. Of zou je gewoon een keukenmachine winnen of 140 euro? Dat zou ook kunnen.
1: Nou, die 140 euro maar.
0: Ja, laten we dat maar doen, hè. Dat is wel zo veilig ook, hè.
1: Ja.
0: Ik weet niet of je nog weer terug moet naar Limburg, maar met een half zwien in de auto is dat misschien wel een beetje lastig, hè?
1: Nee, we wonen al 40 jaar hier, dus nee, we gaan niet meer terug.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nee, helemaal goed. Hey, Raymond, jij gaat nog even terug naar de telefonie en dan zorgen we dat het bij jou thuis komt, ja?
1: Is goed.
0: Oké, helemaal goed.
1: Hoi, hoi.
0: Hey, hoi, hoi. Ja. Nou, dat was Raymond en die won 140 euro. Ik hoorde aan hem dat hij een beetje zo'n zachte hier had, hè? Zo'n zachte hier. Ja, dat is wel mooi altijd. Ja. Ja, wij Groningers hebben dat natuurlijk niet, hè? Wij hebben juist zo'n harde G eigenlijk.
4: Ja,
0: ja, hè, dat klopt, hè? Dus, maar goed, we hebben nog een tweede hoofdprijs eigenlijk. En die is 70 euro. Het mooiste is dat je daar een luxe vleespakket kan krijgen. Ik heb geen idee hoe luxe dat precies is. Of wat daarin zit. Maar het schijnt wel goed te zijn. Of een pannenset is ook altijd handig, hè, als je vleesje wil bakken of zo. Maar goed, we wachten even tot de lijnen vrij zijn.
5: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Nou, en dat is nu het geval. Hè? Dat gaat snel.
4: Achtenzeventig.
0: Negenendertig. Ik was weer veel te snel. Kijk, ik moet nog even oplezen. Oh. Dit waren de getallen in de negende trekking. Dat is 36, 29, 20, 4, 28, 78 en 39. En dan hoor ik al de jingle eronder. We hebben een telefoon. Ja, nou, gelukkig maar. Hij doet het nog. Hè?

0: Een goedenavond. Welkom bij de Radio Bingo.
1: Hi, met Celine.
0: Hallo, Celine. Nou, helemaal goed. Op de valreep nog, Celine, of niet?
1: Ja, ik heb bingo.
0: Ja, heel goed. En een hele kaart, hoop ik, helemaal vol.
1: Ja, dat klopt.
0: Ook dat nog eens een keer. Kijk eens aan. Hé, hey, waar heb je dat kaartje gekocht?
1: Bij de Shell in Veendam.
0: Bij de Shell. Kijk eens aan. Zet ik dat er nog even achter. Nou, dan mag je voor mij alle getallen oplezen.
1: Ja, dat is 5, 3, 15, 12, 29, 39, 33, 44, 42, 52, 57, 61, 64, 68 en 88.
2: Luisteraars van Radio Westerwolde opgelet. De zojuist opgegeven nummers gaan nu de computer in. De spanning stijgt. Hebben we een winnaar? Of gaan we op zoek naar de volgende kandidaat? Dames en heren, deze bingo is... goed.
0: Hij is helemaal goed. Gefeliciteerd.
1: Ja, dat is fijn, dankjewel.
0: Ja. Hé, hey, Celine, wat voor prijs zou jij willen hebben?
1: De geldprijs.
0: De 70 euro contant.
1: Ja.
0: Ja, dat is helemaal goed. Die heb ik nu achter jouw naam gezet. En dan ga je terug naar telefonie.
1: Nou, hartstikke bedankt.
0: Hé, hey, nog een hele fijne avond. Maar dat lukt denk ik wel nu zo, hè?
1: Ja. Ja, dat denk ik wel.
0: Oh, ja, helemaal goed. Hé, hey, doei-doeg.
1: Doei-doei.
0: Nou, dat was Celine en die won nog 70 euro. Dat was de valreep, hè? De tweede hoofdprijs. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog zometeen de troostprijzen. Maar daar moet ik even mee wachten tot de lijnen vrij zijn. En als de lijnen vrij zijn, dan mogen zometeen een aantal mensen mogen bellen. En die kunnen dan nog een prijsje verwachten. Of krijgen, of hoe je dat ook noemt. En wat kun je dan winnen? Ja, dan kun je een contant 15 euro... of een fashion check te waarde van 15 euro... een bol.com check... of een paar droge worsten. En ik heb mededelend, die zijn heel lekker. En drie straatjes gewoon... een drie straatjes super bingo kaarten... voor als je gewoon volgende week weer mee wilt doen. Ja. Ook altijd handig. Goed. Als het goed is zijn de lijnen nu vrij. Dat is helemaal mooi. Dus heb jij op jouw kaartje staan het nummer... 1, 3, 1, 4, 6. Het is 131, 46. Of 2, 7, 9, 3. Het is 27, 93. Dan mag je bellen met het telefoonnummer 0599 313 579.

0: Ja, als het goed is, hebben we een beller aan de lijn. Hallo.
1: Hallo. Goedenavond.
0: Goedenavond, met wie spreek ik?
1: Met Elroy Post.
0: Ik heb je naam niet goed gehoord, sorry.
1: Elroy Post.
0: Elroy Post. Sorry, ja. Elroy. Ik kon het niet helemaal goed horen. Maar ja, ik heb hem nu wel goed gehoord. Hey, en voor welke nummer bel jij?
1: Voor 131-46.
0: En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij de Shell in Veendam.
0: Hij is helemaal oké. Okay. Hey, en had je net gehoord van mij welke prijzen er tegenover staan misschien?
1: Ja, helemaal goed.
0: En wat zou je willen hebben?
1: Doe maar een paar lekker droge was.
0: De droge, die zijn een aanrader, echt waar. Ja hoor.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Kun je zo meenemen in je broodrommel? Ja, hartstikke
1: lekker.
0: Prima. Ja, inderdaad. Ja. Lekker, ja. Ja, helemaal goed. Hey, wij gaan zo dat jij de droge worsten krijgt. En dan gaan wij hier zo meteen aan de koffie en de thee. Goed?
1: Ja.
0: Helemaal goed. Dan ga jij terug naar Gerrit. Doei, doeg.
1: Doei.
0: Nou, dat was Elroy. En die won nog een paar droge worsten. Lekker voor in de broodtrommel, hè? Wij gaan eerst aan de koektrommel, wat jij, Jan. Voor de koffie en de thee. En dan komen we zo meteen na 9 uur weer terug met de Super Bingo.

0: 7.
1: 7?
0: 7.
1: En 34.
0: 63. 35. 48.
1: Dit waren de getallen in de eerste trekking. Dat is 30, 10, 7, 34, 63, 35 en 48. De tweede ronde.
0: Achtenzestig. Zestien.
1: 66.
0: 47. 83.
1: 32.
0: 39.
1: Dit waren de getallen in de tweede trekking. Dat is 68, 16, 66, 47, 83, 32 en 39. De derde ronde. Het giet mooi.
0: Ja. 85.
1: 78.
0: 70.
1: 5.
0: 58.
1: 87.
0: 1.
1: Dit zijn de getallen in... Oh nee, nee, sorry. Jij mag alles oplezen in numerieke volgorde. Ja, we zijn al bij de derde trek.
0: Oké.
1: Okay. Ja, sorry.
0: 1, 5, 7, 10, 16, 30, 32, 34, 35, 39, 47, 48, 58, 63, 66, 68, 70... 78, 83, 85 en 87.
1: Kijk eens aan. Nou, dan gaan we door naar de vierde trekking.
0: Zes.

0: 12.
1: 12?
0: 12. Eenentwintig.
1: 41.
0: 29.
1: 73.
0: 88.
1: Dit waren de getallen in de vierde trekking. Dat is 6, 12, 21, 41, 29, 73 en 88. De vijfde ronde.
0: Vierenvijftig.
1: 36.
0: 62.
1: 69.
0: 9. 45.
1: 23. Dit waren de getallen in de vijfde trekking. Dat is 54, 36, 62, 69, 9, 45 en 23. De zesde ronde.
0: 37.
1: 61.
0: 8. 52.
1: 67.
0: 42. 44.
1: Dit waren getallen in de zesde trekking. Dat is 37, 61... 8, 52, 67, 42 en 44. De zevende ronde.
0: 79.

0: 90.
1: 90.
0: 90. Zestig.
1: Zestig.
0: Zestig. Vijfenvijftig.
1: Vijfenvijftig.
0: Vijfenvijftig. Tweeëntwintig.
1: Tweeëntwintig.
0: Tweeëntwintig.

0: 2.
1: 2?
0: 2.
1: Dit waren de getallen in de zevende trekking. Dat is 79, 90, 60, 55, 22, 2 en 82. En dan gaan we naar de achtste ronde. Nou, dat wordt wel spannend.
0: Ja.
1: Ja.
0: 31.
1: 31.
0: 31. 26.
1: 26.
0: 26. 40.
1: 40.
0: 40. 77.
1: 77.
0: 77. 3.
1: 3.
0: 3. 64.
1: 64.
0: 64. 43.
1: 43.
0: 43.
1: Goed, dit waren de getallen in de achtste ronde. Dat is 31, 26, 40, 77, 3, 64 en 43. Het was een berg. Ja, dat is mooi toch? Telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon, telefoon. Inhaken.

0: Ja, als het goed is, heb ik een beller aan de lijn. Hallo.
1: Hallo, met Jannie.
0: Hallo, Jannie.
1: Hallo.
0: Dit was vast wel spannend, of niet, Jannie?
1: Ja, dat was heel spannend, ja.
0: Ja, want, zat je al heel lang op één, of...
1: Nee, eerst drie. En toen, toen kwam er nog... Nou, duurde het eventjes en toen... toen zat er nog al één op die 64.
0: Ach, jeetje. En dus, toen dacht jij... Wanneer komt die nou?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Maar toen viel die. En toen?
1: Ja, toen heb ik direct gedrukt natuurlijk op de telefoon. Maar ja, ik al klaar liggen.
0: Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Dus, hartstikke goed, Jannie. Hey, en waar heb jij je kaartje gekocht?
1: Bij de Shell in Musselkanaal.
0: Bij de Shell. Oh ja, Musselkanaal. Daar zit ook natuurlijk
1: Mijn buurvrouw heeft hem gekocht.
0: Jouw buurvrouw? Je bent helemaal van slag. Oh jee. Je denkt, wat gebeurt hier allemaal? Ja, nee, dat snap ik wel.
1: Ja, hey, Jannie, het is de eerste keer dat we meedoen.
0: Oh, dat nog eens? Ja. Echt? Oh, dat is wel een hele bak. Ja. Ja. Dat is wel een hele bak. De eerste keer dat je meedoet. En dan ook nog een kaart voor. Hey, ja, en ik begrijp net van de telefonie dat je nog eventjes terug moet. Want ze moet wel zeker weten of alles goed gecontroleerd is, ja?
1: Ja, dat is prima.
0: Dan ga je nog even terug. Nou, dus Jannie gaat nog even terug naar de telefonie. En dan had ik nog een huishoudelijke mededeling meegekregen. Die werd me net nog eventjes ingefluisterd. Want tweede Pinksterdag is er geen bingo. Nee, zeg ik niet goed.
2: Eerste Pinksterdag.
0: Nee, is er geen bingo. En de tweede Pinksterdag is de bingo.
2: Ja.
0: Om de verwarring nog groter te maken. Hè? Dus hoe zit het nou, Jan? De tweede Pinksterdag is de bingo, toch?
2: De tweede Pinksterdag is het bingo.
0: Goed zo, dankjewel. Dus bij deze mensen, tweede Pinksterdag is de bingo. Dus als je nog gezellig vindt om mee te doen... dan is het na alle brunches en zo misschien wel een goed idee. Is Jannie weer terug? Hallo, Jannie.
1: Ja, hallo. Ik ben weer terug.
0: Jij bent weer terug. Nou, als het goed is nu alles wel goed in de pen. En zou je voor mij dan de getalletjes willen oplezen?
1: Ja. 1, 2, 10... 12, 21, 26, 29, 36, 44, 54, 58, 63, 64, 63 en 88.
0: Nou, Jannie, ik ben benieuwd.
3: Deze bingo is... goed!
0: Je eerste keer?
1: Ja.
0: Je eerste keer meedoen en dan ook nog eens 400 euro in.
1: Nou, geweldig.
0: Het is fantastisch. Ik weet zeker dat jij volgende week weer meedoet, of niet?
1: Ja, ik denk maar we doen altijd met de buren altijd een spelletje. Maar ik zei eigenlijk, vind ik dit nog veel leuker.
0: Ja, zeker is
1: het... En nu helemaal.
0: Zeker is het veel leuker. Ja. Wat zei jouw buurvrouw?
1: Nee, mijn man is... We zijn altijd aan het kezen, maar... En een kezenspelletje.
0: Ja, ik weet welk spelletje dat is, ja.
1: Ik denk dat is wel raar.
0: Maar wat leuk, Jannie, dat je nu gewonnen hebt. 400 euro.
1: Ja, super.
0: En dat voor de eerste keer dat je meedoet, dat is natuurlijk ook leuk. Ja. Jouw man doet ook voor de eerste keer mee, of niet?
1: Ja. Ik doe ook voor de eerste keer mee.
0: Oh, wat leuk zeg. Nou, ik vind dat helemaal leuk. Nou, jij gaat terug naar de telefonie. En blijf even hangen, want dan gaan ze alles even goed opschrijven. En dan, wellicht tot de volgende week misschien wel, hè, dan?
1: Ja, vast wel, ja.
0: En tweede Pinksterdag, hè, dus dan zijn we er, goed?
1: Ja? Oh ja, prima. Ja, oké. Goed.
0: Goed. Hey, Jannie, een hele fijne avond. En wellicht tot de volgende keer, ja?
1: Ja, weer
0: Doei, doei.
1: Doei.
0: Nou, dat is toch bijzonder. Jannie, die gewoon voor de eerste keer meedoet en dan 400 euro wint. Ik win het niet, jij wel?
2: Ja, ik ook niet.
0: Jij doet er ook best wel vaak mee.
2: Ja.
0: Je hebt nog nooit gewonnen?
2: Jawel.
0: Oké. Ja, ik doe nooit mee, dus dan win je ook niks, hè? Dus dat is dan ook wel weer zo. Maar goed, we gaan zo meteen als het goed is naar het 21-spel. En daar zijn ook
4: 21
0: spel. En daar zijn ook nog een aantal spelregels voor.
4: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden twee bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt één kaart. Degene met het hoogste aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar één keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingo-kaarten of 12 super bingo-kaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma. Radio Westerwolde behoudt zich het recht voor om deze spelregels zonder opgave van reden eenzijdig te wijzigen.
0: Ja, en mocht je nou willen meedoen met het 21 spel, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Maar dan kun je, als je een kaartje gekocht hebt bij Netting of bij de IJzeren Klap, dan kun je even bellen met de studio. Dus heb je nou een kaartje gekocht bij Netting of IJzeren Klap, dan bellen even met het telefoonnummer 0599 313 579.

0: 20 spel.
1: Ja, als het goed is hebben wij twee bellers aan de lijn. Hallo. Ik hoor iets in de verte.
2: Hoi.
1: Oh, oké, nou, we gaan het nog een keer doen. Heb ik iemand aan de lijn?
2: Hallo.
1: Hallo, ja, nu hoor ik iemand.
2: Jo.
1: Wat is jouw naam?
2: Martin Hofmaar.
1: Ah, Martin, hallo, jij bent beller nummer 1. Ja, ik denk dat onze technicus de knopjes niet helemaal goed had, want ik kon er helemaal niks van op. Dus
2: okay.
1: We geven hem gewoon even de schuld vandaag, hè? Dan valt het minder op. Goed? Hey, hij lacht heel hard. Kun je niet zien, maar hij had inderdaad de knopjes niet goed. Als het goed is, hebben we nog iemand aan de lijn?
3: Ja, hallo, Michaela.
1: Hallo, Michaela. Hallo. Wat fijn, Michaela. Jij mag het opnemen tegen Martin. En Martin mag het opnemen tegen Michaela. Dus dit wordt een spannend spelletje, denk je ook niet?
3: Nou, ja? Nee, niet echt.
1: Nee?
3: Ik ben onder dwang aan het bellen van mijn dochter.
1: Ah, je bent onder dwang aan het bellen? Dat meen je niet, Michaela. Dus ja, dit wordt... Oké, dit was onder dwang van jouw dochter en Martin. Nou, weet je, jullie krijgen allebei een kaart. En dan gaan we kijken wie het hoogste heeft en die mag dan beginnen. Martin krijgt als eerste een ruimte 10.
4: Een 10.
1: Ja, dat is wel een hele hoge.
2: Yep.
1: En Michaela een 6. En dat is een schoppen 6. En dan mag dus Martin beginnen.
2: Ja.
1: Nou Martin, daar gaan we.
2: Oké.
1: En dat is een ruiten 8. En dat komt op 18, dus dan mag je een keuze maken.
2: Ik ga pasen.
1: Oké, nou, Martin past bij 18. Ik maak er ook wat van. En dat betekent dat Michaela aan de beurt is. En Michaela, dus dan moet je over de 18 heen. Of, hè? En je hebt 6, dus dan, je kunt nog even.
4: Klaverboer.
1: Ja. En je krijgt een klaverboer. Dan moet ik altijd even spieken op mijn briefje, want dat weet ik nooit uit mijn hoofd. Dat is 1 punt. Dan zit je al op 7, dus dat giet op, hè?
3: Ja. Nou, we gaan door.
4: Dag een boer.
1: En dan krijg je een ruitenboer. En dat is nog 1 punt. Nou, dan zit je al op 8. Dus. En dan verder, hè, denk ik.
3: Ja, tuurlijk.
1: En nu was het een hele lastige.
4: Hart en aas.
1: Ja, want nu heb je een hart en aas. En dan mag je kiezen tussen 1 of 11.
3: Nou, dan gaan we voor 11.
1: Ja, en als je 11 doet erbij op 8, hoeveel krijg je dan?
3: 19.
1: Ja, helemaal goed. 19. En dat betekent dat je Martin verslagen hebt.
3: Nou, dat is fantastisch.
1: Ja, nou, voor Martin is het misschien wat minder, Martin.
2: Ja.
1: Ja, dus je bent verslagen.
2: Ja, ben ik.
1: Door Michaela.
2: Ja.
1: Ja, maar in ieder geval wel bedankt voor het meedoen. Ja?
2: Dank je.
1: Oké. Hey, Michaela.
3: Ik heb een hele blije dochter.
1: Ja, dat wilde ik nou net aan je gaan vragen. Want hoe is je dochter dat je gewonnen hebt?
5: Ja, ik ben super blij.
1: Ja, nou dat snap ik inderdaad.
5: Ja.
1: Ja, want je had je moeder gewoon gedwongen om mee te doen, begrijp ik.
5: Ja, ik heb gewoon gezegd, ja kijk, de uiterlijke klap van gelijk gaat tellen. Oh ja. Ja, doe ik wel.
1: Ja, nou je hebt hartstikke gelijk. En weet je wat je nu gewonnen hebt?
5: Niet meer.
1: Nee, je weet het niet. Nou, je hebt bingo kaarten gewonnen, 12. En dan kun je gewoon volgende week weer meespelen. Is dat nou niet leuk?
5: Ja!
1: Ja! Dus mama, volgende week denk ik weer zo'n portie. Ben ik bang.
3: Ik had het ze net al beloofd dat we toch weer mee gingen spelen. Dus ja, nu moet ik helemaal.
1: Nu heb je geen andere keuze inderdaad. Nou, helemaal goed. Hé, ze zwaaien hier heel erg. Dus je mag voor nu terug naar de telefonie. En dan gaan ze alles even afhalen. En dan, nou, dan misschien wellicht gewoon weer volgende week weer. Tweede Pinksterdag,
3: hè?
1: Ja, helemaal goed. Hé, fijne avond.
3: Doei doei.
1: Doei doei. Ja, en voor ons zit de koek erop. En iedereen is al om me heen aan het opruimen. Dus dan denk ik, jeetje, wat maakt ze er weer een lange uitzending van. En ik klets maar door, ik weet het. Maar ik wil in ieder geval Gerrit bedanken. Die heeft er weer een hele bult op zitten, hè. Met zijn eigen uitzending en ook nog de bingo. Dan 10 jaar, want die deed zowel de regie als de telefonie. En dan hebben we 2 Jannen. Eentje bij de techniek. Dankjewel, Jan. En een Jan die naast mij zit.
4: Ja.
1: Dankjewel. En mijn naam was Alberta. En ik wens jullie een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Bye bye. Doei.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken inwoners

Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 11 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.

s ochtends aan de radio. Er kwam geluid uit het behang. Zo zaten wij bij Zakkie op schoot. En mooie liedjes duurden toen nog lang. We bleven zitten voor de hitstop. En met de vinger op de rode knop. Perfecte timing.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.